0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden.
2: This is Jam Hot. This is Jam
3: Hot. Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot...

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. De Amerikaanse president Trump wil die tijd gebruiken om met Canada te onderhandelen. Op zuivel en auto's had de VS 50% importheffing aangekondigd. Eerder al kondigde Trump ook importtarieven aan voor de Europese Unie. Maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. In de VS zijn 14 studenten en ex-studenten aangeklaagd wegens ontgroeningsrituelen waarbij cocaïne moest worden versneden en verhandeld. De drugshandel zou hebben plaatsgevonden in 2023 en 2024 op de Penn State University in de staat Pennsylvania. Bij wijze van inwijding moesten aspirantleden van de studentenverenigingen cocaïne versnijden en verkopen. Ook de vader van een van de studenten is aangeklaagd. Hij zou geld en drugs hebben weggemoffeld. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe animatieserie. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
14: Ga je verbouwen of verhuizen? En heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
15: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
16: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. Canada had aangekondigd terug te zullen slaan met heffingen. De VS is verreweg de belangrijkste handelspartner voor Canada. Trump kondigde eerder ook importheffingen aan voor de EU, maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Een echtpaar dat werkte voor het mortuarium van de Harvard Medical School werd vorig jaar veroordeeld tot celstraffen. Tussen 2018 en 2021 namen ze allerlei lichaamsdelen mee naar huis om die te verkopen op de zwarte markt. Nabestaanden spanden daarop collectief een rechtszaak aan tegen Harvard. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
10: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
12: Wij zijn Jam FM.
15: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
17: This is the jamming summer.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. Canada had aangekondigd terug te zullen slaan met heffingen. De VS is verreweg de belangrijkste handelspartner voor Canada. Trump kondigde eerder ook importheffingen aan voor de EU, maar het Hoge Rechtshof in de VS heeft die maatregel in februari weer vernietigd. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Een echtpaar dat werkte voor het mortuarium van de Harvard Medical School werd vorig jaar veroordeeld tot celstraffen. Tussen 2018 en 2021 namen ze allerlei lichaamsdelen mee naar huis om die te verkopen op de zwarte markt. Nabestaanden spanden daarop collectief een rechtszaak aan tegen Harvard. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. De autoriteiten proberen hulp en bijstand te bieden aan de getroffenen. In de vaak kleine mijnen zijn de werkomstandigheden dikwijls slecht voor de vele duizenden mijnwerkers. Ook de veiligheid in de mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek laat veel te wensen over. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Vanaf vandaag worden de afleveringen met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit stukje bij beetje online gezet op het YouTube-kanaal van De Fabeltjeskrant. De eerste 10 afleveringen staan inmiddels online. De Fabeltjeskrant was tussen 1968 en 1989 elke dag in de vroege avond op televisie te zien. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
5: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
7: Line dancing, populair in Amsterdam. En historische game binnenkort online. Mijn naam is Angelique Spoor. Line dance vond zijn oorsprong in Amerika. De deelnemers vormen rijen waarbij ze bewegen op dezelfde maat. Voorheen werd er alleen gedanst op country muziek, maar tegenwoordig is het muzikale assortiment uitgebreid met allerlei andere stijlen, zoals bijvoorbeeld rock, pop en salsa. Riley McGann, afkomstig uit Texas, geeft sinds een jaar druk bezochte lessen in deze dansvorm in Theater Boom Chicago aan de Amsterdamse Rozengracht. Goed nieuws voor gamers. Het spel 1666 Amsterdam, dat zich toespitst op de Gouden Eeuw in onze hoofdstad, kan vanaf 25 augustus gespeeld worden. Hoofdpersoon in het gebeuren is heks Noah, die paranormaal begaafd is. De bedenker van het spel is geen onbekende in de online wereld. Uit de koker van deze Patrice Delizet kwam eerder al het bekende Assassin's Creed. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: van 8:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De aangekondigde importheffingen van 50% tegen Canada zijn op het laatste moment 3 dagen uitgesteld. Daarmee wordt een escalerend handelsconflict tussen de VS en Canada voor nu gesust. De beroemde Harvard University heeft een miljoenenschikking getroffen in de zaak rond verkochte lichaamsdelen. In totaal gaat $53 miljoen naar nabestaanden van mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mijnwerkers om het leven gekomen. In de kleine goudmijn bij de stad Aba in het oosten van het land zitten mogelijk nog mensen vast. Goed nieuws voor liefhebbers van de kinderserie De Fabeltjeskrant. Alle 1600 afleveringen zijn volledig gerestaureerd. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Afrit Oudekerk ruim 6 weken afgesloten. En Ouder Amstel viert de nazomer op het kampje. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Afrit 4 Oudekerk aan de Amstel aan de zuidkant is van 11 september tot en met 26 oktober dicht voor verkeer. In deze periode wordt de afrit verplaatst naar de definitieve locatie. Automobilisten worden omgeleid via afrit 5 Stadshart, de Burgemeester Reinderslaan en de Laan van Langerhuizen. Bussen kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon hun gebruikelijke route blijven rijden. Op zondag 13 september is het vernieuwde kampje in Oudekerk aan de Amstel van 1 tot 5 het decor voor de nazomerfair Ouder Amstel. Bezoekers kunnen langs kraampjes van lokale ondernemers, verenigingen en stichtingen en meedoen aan activiteiten, demonstraties en kleine workshops. De organisatie hoopt met een brede mix van deelnemers te laten zien wat Ouder Amstel te bieden heeft. De nazomerfair is gratis toegankelijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
11: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Als mogelijke doelen noemt de krant Cyprus en Bulgarije. Dat laatste land heeft zijn luchtmachtbasis Bessemer opengesteld om Amerikaanse vliegtuigen te laten bijtanken. Ingewijden in Teheran zeggen dat de oorlog snel wordt hervat. Ayatollah Mojtaba Khamenei benoemde al hardliners op militaire topposities. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Er zouden 80 mensen uit het 5 verdiepingen tellende gebouw gered zijn, maar de bovenste verdieping is onbereikbaar. Volgens de politie kan het dodental nog verder oplopen. Mogelijk is de Indiase hotelbrand veroorzaakt door kortsluiting. De brandweer onderzoekt de zaak. Een ware inbraakgolf bij Nederlandse brandweerkazernes. Doelwit is zwaar gereedschap om daar weer andere inbraken mee te plegen. Vannacht was het raak in Sassenheim in Zuid-Holland. Gisteren werd ingebroken in het Brabantse Sint-Michielsgestel. Het is al de 62e inbraak in een brandweerkazerne dit jaar. Vooral hydraulisch gereedschap waarmee beknelde automobilisten worden bevrijd is in trek. Criminelen gebruiken de spullen voor inbraken bij juweliers en elektronicazaken. In Venlo is in iemands kledingkast een levende slang opgedoken. Het bleek te gaan om een jonge, overigens ongevaarlijke netpython. Die was ontsnapt uit het terrarium van een buurvrouw. Een volwassen netpython kan tot ruim 6 meter lang worden. De eigenares van de wurgslang gaat uitzoeken hoe het dier heeft kunnen ontsnappen en gaat ervoor zorgen dat het niet opnieuw gebeurt. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Jam FM.
10: Jam Metropool Regio nieuwsupdate.
12: Einde Race Planet Amsterdam en opening concertseizoen. Mijn naam is Angelique Spoor. Race Planet Amsterdam werd in de jaren 90 opgericht en staat onder leiding van 3 Blekemolens. Vader Michael met zonen Sebastiaan en Jeroen. Het concern groeide uit tot een entertainmentcentrum in Nieuw-West, waar bezoekers kunnen karten, lasergamen, bowlen, karaoke zingen en spelen in het kinderparadijs. Maar op 1 november wordt de stekker uit deze onderneming getrokken door meerdere problemen. De vestigingen in Delft en op het circuit in Zandvoort blijven vooralsnog wel open. Op maandag 7 september start het concertseizoen 2026. Het Pittsburgh Symphony Orchestra trapt die dag af in het Amsterdamse Concertgebouw met een Amerikaans programma onder leiding van chef-dirigent Manfred Hoback. In de reeks wereldberoemde symfonieorkesten komen vervolgens nog het Tonhalle Orchester Zürich aan bod op 24 november, het Gothenburg Symphony Orchestra op 19 februari, het Czech Philharmonic op 7 april en het Symphony Orchester des Bayerischen Rundfunk op 18 mei. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: nieuws van 9:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Als mogelijke doelen noemt de krant Cyprus en Bulgarije. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Een ware inbraakgolf bij Nederlandse brandweerkazerners. Doelwit is zwaar gereedschap om daar weer andere inbraken mee te plegen. In Venlo is in iemands kledingkast een levende slang opgedoken. Het bleek te gaan om een jonge, overigens ongevaarlijke netpython. Die was ontsnapt uit het terrarium van een buurvrouw. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Beachvolleybal brengt zomerse sfeer naar Duivendrecht. En recorddrukte bij triathlon aan de Oude Kerkerplas. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Volleybalvereniging CTO 70 heeft op Sportpark De Hoop alvast het nieuwe beachvolleybalveld uitgeprobeerd. Waarmee Duivendrecht er een nieuwe sportmogelijkheid bij heeft. De club blijft gewoon volleyballen in het dorpshuis, maar biedt leden en nieuwkomers nu ook de kans om buiten in het zand te spelen. Ook het voetbalveld en de Jeu de Boelbaan op het sportpark zijn vernieuwd om sporten in Duivendrecht aantrekkelijker te maken. De officiële opening van de nieuwe velden staat gepland voor september. De DTS Oudekerk Triathlon op zaterdag 22 augustus is volledig uitverkocht en verwelkomt dit jaar een record aantal deelnemers. Sporters komen uit op de sprint of olympische afstand en zwemmen in de Oudekerkerplas, fietsen rond het water en sluiten af met een looproute die grotendeels door de natuur gaat. Tientallen vrijwilligers, verkeersregelaars, hulpdiensten en andere betrokkenen zijn al maanden bezig met de voorbereidingen. Supporters zijn welkom om de deelnemers aan te moedigen. Deelnemers zijn tijdens de wedstrijd live te volgen via de MyLabs Sports Tracker app. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je ook deze augustus weer aan de andere kant van de radio te zien bij jouw enige echte Jam FM. Mijn naam is Remke Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je deze zomer kunt gaan bezoeken in de bioscoop. Hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We starten deze week met de misdaadactiefilm Motor City. Een verhaal dat je vast wel wat bekend voorkomt als Vietnam-veteraan en fabrieksarbeider John Miller een relatie begint met Sophia, de vriendin van een drugsbaron. Maar drugsbaron Reynolds blijkt nogal jaloers en betaalt de corrupte rechercheur Savick om Johns auto vol te leggen met drugs. Als Sophia en John samen zijn, volgt er een politieinval en wordt John beschuldigd van het in bezit hebben van een grote hoeveelheid drugs. Onze hoofdpersoon John draait daardoor onterecht de gevangenis in, maar spint daarop gerechtigheid. Als Sophia inmiddels gedrogeerd terug is bij haar ex, bereidt John een spectaculaire ontsnappingspoging voor om Sophia te kunnen redden. Maar of dat goed afloopt kun je zelf gaan zien in de film Motor City, die werd gekeurd vanaf 16 jaar. De tweede film van deze week is ook weer een oude bekende met de naam Spider-Man A Brand New Day. De vorige Spider-Man No Way Home kwam alweer uit 2021 en in die film moest Spider-Man Doctor Strange vragen een spreuk uit te spreken waarmee iedereen vergat dat Spider-Man eigenlijk Peter Parker was. Inmiddels is iedereen nog altijd vergeten dat Spider-Man überhaupt bestaat en leeft Peter Parker een beetje depressief helemaal op zichzelf in de stad New York. Hij probeert daar zijn studie, bijbaantje en verantwoordelijkheid als Spider-Man weer een beetje op te pakken. Als dan een mysterieuze kracht New York bereikt, komt hij toch weer in contact met het kwaad en moet hij het opnemen tegen verschillende vage types uit zijn verleden. De Marvel-film Spider-Man A Brand New Day kun je vanaf 12 jaar ook vanaf nu gaan zien in de bioscoop. Deze week te filmen.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar, ook niemand raakte gewond. De enorme natuurbrand is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. Hulpdiensten wisten waar de munitie lag omdat het gebied nauwkeurig in kaart was gebracht. Het vuur woedt in het oosten van België, dicht bij de Duitse en Nederlandse grens. Het is de grootste natuurbrand ooit bij onze zuiderburen. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Als mogelijke doelen noemt de krant Cyprus en Bulgarije. Dat laatste land heeft zijn luchtmachtbasis Besmer opengesteld om Amerikaanse vliegtuigen te laten bijtanken. Ingewijden in Teheran zeggen dat de oorlog snel wordt hervat. Ayatollah Mojtaba Khamenei benoemde al hardliners op militaire topposities. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Er zouden 80 mensen uit het 5 verdiepingen tellende gebouw gered zijn, maar de bovenste verdieping is onbereikbaar. Volgens de politie kan het dodental nog verder oplopen. Mogelijk is de Indiase hotelbrand veroorzaakt door kortsluiting. De brandweer onderzoekt de zaak. Bij Hazenswoude-Dorp is vanochtend een dode gevallen bij een frontale botsing tussen een vrachtwagen en een personenauto. Het slachtoffer is een 41-jarige man uit Zoeterwoude. Meerdere brandweereenheden en duikteams zijn ingezet. Ook werd een traumahelikopter naar de plek des onheils gestuurd. Vanwege het ongeval werd de provinciale weg N455 afgesloten. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het ongeval. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Bijzonder concert tijdens ADE en Circus Bende Festival 2026. Mijn naam is Angelique Spoor. Het 30ste Amsterdam Dance Event belooft een spectaculaire show binnen het assortiment. Op 21 oktober verzorgt het Koninklijk Concertgebouw Orkest een optreden in de Centrale Markthal. Onder leiding van dirigent Riccardo Minasi wordt de 5e symfonie van Beethoven ten gehore gebracht. Bij het gebeuren wordt er gebruik gemaakt van een spectaculaire kunstinstallatie van artiest Boris Eckert, waarbij een reusachtig stuk textiel voortdurend van vorm verandert. Het Circus Bende Festival van dit jaar in Amsterdam-Noord is inmiddels achter de rug. Maar de editie in Stadsdeel West ligt nog in het verschiet. Van 27 tot en met 30 augustus is het publiek van harte welkom in het Erasmuspark bij dit openluchtfestival. Op het programma staat een bijzondere mix van onder andere eigentijds circus, grillige humor en live optredens. Voor de toegang en muziek hoeft niet betaald te worden. Wel geldt er bij bepaalde voorstellingen een toegangsprijs. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
1: Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: Radio lives for new music. Stay tuned.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 10:30.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar, ook niemand raakte gewond. Iran wil Zuid-Europese doelen bestoken als de Amerikaanse president Trump de strijd opvoert. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen rond de regering in Teheran. Zeker 9 doden en 6 gewonden bij een hotelbrand in de Indiase stad Kolkata. De brand woedde vannacht en sloeg ook over naar andere hotels. Bij Hazeswoude-dorp is vanochtend een dode gevallen bij een frontale botsing tussen een vrachtwagen en een personenauto. Het slachtoffer is een 41-jarige man uit Zoeterwoude. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Nieuw schooljaar zorgt voor extra drukte op de weg. En jonge voetballers trappen nieuw seizoen af bij SV Oudekerk. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Met de start van het nieuwe schooljaar wordt het opnieuw drukker op de wegen rond scholen in de regio Amsterdam. De vervoerregio Amsterdam vraagt met 230 spandoeken en grote borden aandacht voor de veiligheid van kinderen die lopend of op de fiets naar school gaan. Weggebruikers krijgen het advies om vooral rond begin- en eindtijden hun snelheid te verlagen, goed op te letten en kinderen voldoende ruimte te geven. De actie is onderdeel van een bredere aanpak om het verkeer in de regio de komende jaren veiliger te maken. De Vosjes van SV Oudekerk beginnen woensdag 26 augustus weer met hun trainingen en onderlinge wedstrijden voor kinderen van 5 en 6 jaar. Er wordt iedere woensdagmiddag en zaterdagochtend gevoetbald, waarbij plezier en kennismaken met de sport centraal staan. Kinderen die nog geen lid zijn, kunnen vanaf 5 jaar vrijblijvend een proeftraining volgen. Aanmelden of meer informatie opvragen kan bij de coördinator van de Vosjes via SV Oudekerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
4: The Soul of Amsterdam. We nemen je mee naar de catacomben.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
7: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit.

0: Jam FM. Deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De Arnhemse politie heeft 7 mensen opgepakt na onrust in de wijk Geitenkamp. 4 van hen zijn minderjarig, de anderen zijn tussen de 18 en 23 jaar oud. De jongeren staken vuurwerk af, gooiden ruiten in en liepen door de buurt met bivakmutsen. Ze zijn opgepakt op basis van de regels over samenscholing. Daarna keerde de rust terug in de Gelderse stad. Het is volgens de politie al enkele dagen onrustig in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Boeren rijden vandaag met hun trekkers in een protestmars langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze ageren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Omdat de politie op zal treden tegen boeren die op auto of snelwegen rijden, laten ze dat nu achterwege. Ook rondrijden met afgeplakte kentekens wordt aangepakt. De boerenprotesten liggen bepaald niet lekker meer bij de burger. Uit een enquête blijkt dat 60% van de Nederlanders wel klaar is met langzaam rijdende trekkers op plekken waar dat helemaal niet mag. Huishoudens hadden nog nooit voor zoveel geld aan beleggingen, 234 miljard euro. Dat staat in een overzicht van de Nederlandse Bank. In de eerste 6 maanden van dit jaar steeg het bedrag met 15%, onder meer door stijgende beurskoersen. Nederlanders steken het meeste geld in beleggingsfondsen, ruim 91 miljard euro. Ook SpaceX van Elon Musk wist veel Nederlandse beleggers te interesseren. De populairste aandelen bij particulieren zijn ASML, Shell en Rabobank. In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar, ook niemand raakte gewond. De enorme natuurbrand is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. Hulpdiensten wisten waar de munitie lag, omdat het gebied nauwkeurig in kaart was gebracht. Het vuur woedt in het oosten van België, dicht bij de Duitse en Nederlandse grens. Het is de grootste natuurbrand ooit bij onze zuiderburen. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
3: Line dancing, populair in Amsterdam. Een historische game binnenkort online. Mijn naam is Angelique Spoor. Line dance vond zijn oorsprong in Amerika. De deelnemers vormen rijen waarbij ze bewegen op dezelfde maat. Voorheen werd er alleen gedanst op countrymuziek, maar tegenwoordig is het muzikale assortiment uitgebreid met allerlei andere stijlen, zoals bijvoorbeeld rock, pop en salsa. Riley McGann, afkomstig uit Texas, geeft sinds een jaar druk bezochte lessen in deze dansvorm in Theater Boom Chicago aan de Amsterdamse Rozengracht. Goed nieuws voor gamers. Het spel 1666 Amsterdam, dat zich toespitst op de Gouden Eeuw in onze hoofdstad, kan vanaf 25 augustus gespeeld worden. Hoofdpersoon in het gebeuren is heks Noah, die paranormaal begaafd is. De bedenker van het spel is geen onbekende in de online wereld. Uit de koker van deze Patrice Delizet kwam eerder al het bekende Assassin's Creed. Tot zover, meer nieuws over een half uur. Of op onze Jam FM website.
4: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
5: Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
6: This is the jamming summer.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Arnhemse politie heeft 7 mensen opgepakt na onrust in de wijk Geitenkamp. 4 van hen zijn minderjarig, de anderen zijn tussen de 18 en 23 jaar oud. De jongeren staken vuurwerk af, gooiden ruiten in en liepen door de buurt met bivakmutsen. Boeren rijden vandaag met hun trekkers in een protestmars langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze ageren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Huishoudens hadden nog nooit voor zoveel geld aan beleggingen. 234 miljard euro. Dat staat in een overzicht van de Nederlandse Bank. In België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij de grote natuurbrand die daar woedt. De hulpdiensten liepen geen gevaar. Ook niemand raakte gewond. Het weer, plaatselijk onweersbuien bij een zwakke tot matige westenwind. Vanmiddag is er iets meer zon. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Afrit Oudekerk ruim 6 weken afgesloten. En Ouder Amstel viert de nazomer op het kampje. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Afrit 4 Oudekerk aan de Amstel aan de zuidkant is van 11 september tot en met 26 oktober dicht voor verkeer. In deze periode wordt de afrit verplaatst naar de definitieve locatie. Automobilisten worden omgeleid via afrit 5 Stadshart, de Burgemeester Reinderslaan en de Laan van Langerhuizen. Bussen kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon hun gebruikelijke route blijven rijden. Op zondag 13 september is het vernieuwde kampje in Oudekerk aan de Amstel van 1 tot 5 het decor voor de nazomerfair Ouder Amstel. Bezoekers kunnen langs kraampjes van lokale ondernemers, verenigingen en stichtingen en meedoen aan activiteiten, demonstraties en kleine workshops. De organisatie hoopt met een brede mix van deelnemers te laten zien wat Ouder Amstel te bieden heeft. De nazomerfair is gratis toegankelijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van onze Jam FM redactie geselecteerd de allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Op zaterdag 22 augustus is er bij Noorderlicht NDSM het minifestival A Funky Wicked Jazz Fest. Met onder andere Another Taste en de DJ's Rob Manga, Lucas Benjamin, Drapes en nog meer dan 40 andere performers. Kijk even op de website van noorderlichtndsm.nl hoe je aan kaarten kunt komen. Zondag 23 augustus nodigt het consulaat van Suriname je tussen 1 uur 's middags en 7 uur 's avonds uit om de ziel van de Surinaamse cultuur te komen proeven tijdens Serenang Kukru. Kom samen genieten van de Surinaamse gastvrijheid op het consulaat van Suriname op de Kusserstraat 11 in Amsterdam. De toegang is gratis en parkeren rondom het consulaat is vrij. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Erykah Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel's Jar in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Maisie Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van haar nieuwe album The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shelia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avans Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. En tenslotte op 28 november is er in de Avans Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Oppositiepartijen Pro en Ja 21 moeten elkaar niet uitsluiten bij de begrotingsgesprekken. Dat vindt D66-fractievoorzitter Jan Pater Notte. Beide partijen hebben aangegeven dat de verschillen te groot zijn. Volgens Pater Notte zijn er weinig oppositiepartijen die mee willen denken, dus moeten ze elkaar niet uitsluiten. 10 zetels heeft het minderheidskabinet nog nodig voor een meerderheid in de Tweede Kamer, maar het kabinet is uit op een nog bredere meerderheid. Na DNA-onderzoek is in Zwitserland de identiteit vastgesteld van twee mannen van wie eind vorige maand de stoffelijke resten in het kanton Valais zijn gevonden. Het gaat inderdaad om twee Belgen. Zij waren toen zij in 1992 zoek raakten 39 en 41 jaar oud. De autoriteiten hadden ook hun documenten gevonden. Het tweetal verdween tijdens een bergtocht op het Weissmies-massief. Zij waren door slecht weer overvallen en bereikten nooit hun hut. Er is destijds naar de twee gezocht, maar toen werd er alleen een rugzak gevonden. Boeren rijden vandaag met hun trekkers in een protestmars langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze ageren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Omdat de politie zal optreden tegen boeren die op auto of snelwegen rijden, laten de boeren dat nu achterwege. Ook rondrijden met afgeplakt kenteken wordt aangepakt. De boerenprotesten liggen ook bepaald niet lekker meer bij de burger. Uit een enquête blijkt dat 60% van de Nederlanders wel klaar is met langzaam rijdende trekkers op plekken waar het niet mag. De organisatie van de 255 kilometer lange wielertocht Diekirch-Valkenswaard, die voor komende zaterdag in de agenda staat, gaat vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen niet door. De route van de tocht loopt dwars door het natuurgebied en de organisatie vindt dat de gezondheid en veiligheid van vrijwilligers en deelnemers op de eerste plaats staat. De kortere tocht van zo'n 150 kilometer gaat wel door. Het weer grotendeels bewolkt met hier en daar buien. Aan de kust kan het opklaren. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20.
2: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
4: Einde Race Planet Amsterdam en opening concertseizoen. Mijn naam is Angelique Spoor. Race Planet Amsterdam werd in de jaren 90 opgericht en staat onder leiding van drie Blekemolens. Vader Michael met zonen Sebastiaan en Jeroen. Het concern groeide uit tot een entertainmentcentrum in Nieuw-West, waar bezoekers kunnen karten, lasergamen, bowlen, karaoke zingen en spelen in het kinderparadijs. Maar op 1 november wordt de stekker uit deze onderneming getrokken door meerdere problemen. De vestigingen in Delft en op het circuit in Zandvoort blijven vooralsnog wel open. Op maandag 7 september start het concertseizoen 2026. Het Pittsburgh Symphony Orchestra trapt die dag af in het Amsterdamse Concertgebouw met een Amerikaans programma onder leiding van chef-dirigent Manfred Hoback. In de reeks wereldberoemde symfonieorkesten komen vervolgens nog het Tonhalle Orchester Zürich aan bod op 24 november, het Gothenburg Symphony Orchestra op 19 februari, het Czech Philharmonic op 7 april en het Symphony Orchester des Bayerischen Rundfunk op 18 mei. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
5: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
2: Wij zijn Jam FM. Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
6: This is the jamming summer.
2: Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix.

0: en Funky. Het nieuws van 12:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. Oppositiepartijen Pro en Ja 21 moeten elkaar niet uitsluiten bij de begrotingsgesprekken. Dat vindt D66-fractievoorzitter Jan-Pater Notte. Na DNA-onderzoek is in Zwitserland de identiteit vastgesteld van twee mannen van wie eind vorige maand de stoffelijke resten in het kanton Valais zijn gevonden. Het gaat inderdaad om twee Belgen. Boeren rijden vandaag met hun trekkers in een protestmars langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze ageren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatie van de 255 kilometer lange wielertocht Diekirch-Valkenswaard, die voor komende zaterdag in de agenda staat, gaat vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen niet door. Het weer grotendeels bewolkt met hier en daar buien. Aan de kust kan het opklaren. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Beachvolleybal brengt zomerse sfeer naar Duivendrecht. En recorddrukte bij triathlon aan de Oude Kerkerplas. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Volleybalvereniging CTO 70 heeft op Sportpark De Hoop alvast het nieuwe beachvolleybalveld uitgeprobeerd. Waarmee Duivendrecht er een nieuwe sportmogelijkheid bij heeft. De club blijft gewoon volleyballen in het dorpshuis, maar biedt leden en nieuwkomers nu ook de kans om buiten in het zand te spelen. Ook het voetbalveld en de Jeu de Boelbaan op het sportpark zijn vernieuwd om sporten in Duivendrecht aantrekkelijker te maken. De officiële opening van de nieuwe velden staat gepland voor september. De DTS Oudekerk Triathlon op zaterdag 22 augustus is volledig uitverkocht en verwelkomt dit jaar een record aantal deelnemers. Sporters komen uit op de sprint of olympische afstand en zwemmen in de Oudekerkerplas, fietsen rond het water en sluiten af met een looproute die grotendeels door de natuur gaat. Tientallen vrijwilligers, verkeersregelaars, hulpdiensten en andere betrokkenen zijn al maanden bezig met de voorbereidingen. Supporters zijn welkom om de deelnemers aan te moedigen. Deelnemers zijn tijdens de wedstrijd live te volgen via de MyLabs Sports Tracker app. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Er wordt steeds vaker in brandweerkazernes ingebroken. Ondertussen gaat het al om zo'n 60 inbraken. Gisteren heeft de politie een 21-jarige verdachte uit Haarlem kunnen oppakken na een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in Sparendam op 18 maart. Rond 3:30 s'nachts zag een getuige iemand op de roldeur van de kazerne slaan. Daarop ging het alarm af en ging de verdachte er als een haas vandoor. Tijdens het politieonderzoek werden bloedsporen gevonden. Dankzij een DNA-match kon de verdachte gisteren worden gearresteerd. Volgens een bron binnen de NAVO is het bondgenootschap voorbereid op Iraanse raketaanvallen. Iran zou van plan zijn om ook andere bondgenoten van de Verenigde Staten aan te vallen. Denk daarbij aan doelen in Cyprus en Bulgarije. De bron laat weten dat de NAVO klaarstaat om elke dreiging aan te pakken en dat altijd zal doen waar nodig is om de NAVO-landen te verdedigen. Eerder viel Iran Amerikaanse bondgenoten in het Midden-Oosten aan en waren vooral de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Saudi-Arabië en Kuwait doelwit. Buitenlandminister Berendsen meldt dat de sancties die Amerika heeft aangekondigd tegen medewerkers van het Haagse Internationaal Strafhof door Nederland worden afgekeurd. Nederland heeft een speciale verantwoordelijkheid als gastland van het ICC. Achter de schermen wordt er hard gewerkt om de sancties te verzachten, maar tot dusver hebben die inspanningen nog weinig opgeleverd. Gisteren werden er opnieuw sancties opgelegd aan een aanklager en de voorzitter van het hof. De Britse regisseur John Irvin is overleden, dat heeft zijn producent laten weten. Irvin was onder andere bekend van de televisieserie Tinker Tailor Soldier Spy en films als Dog of War, Raw Deal en Hamburger Hill. Tinker Tailor Soldier Spy won onder andere 2 BAFTA's. Irvins laatste film uit 2016 was Mandela's Gun. John Irvin is 86 jaar geworden. Het weer grotendeels bewolkt met hier en daar buien. Aan de kust kan het opklaren. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20.
5: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
7: Bijzonder concert tijdens ADE en Circusbende Festival 2026. Mijn naam is Angelique Spoor. Het 30ste Amsterdam Dance Event belooft een spectaculaire show binnen het assortiment. Op 21 oktober verzorgt het Koninklijk Concertgebouworkest een optreden in de Centrale Markthal. Onder leiding van dirigent Riccardo Minasi wordt de 5e symfonie van Beethoven ten gehore gebracht. Bij het gebeuren wordt er gebruik gemaakt van een spectaculaire kunstinstallatie van artiest Boris Eckert, waarbij een reusachtig stuk textiel voortdurend van vorm verandert. Het Circusbende Festival van dit jaar in Amsterdam-Noord is inmiddels achter de rug. Maar de editie in Stadsdeel West ligt nog in het verschiet. Van 27 tot en met 30 augustus is het publiek van harte welkom in het Erasmuspark bij dit openluchtfestival. Op het programma staat een bijzondere mix van onder andere eigentijd circus, grillige humor en live optredens. Voor de toegang en muziek hoeft niet betaald te worden. Wel geldt er bij bepaalde voorstellingen een toegangsprijs. Tot zover. Meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: Funky, het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. Er wordt steeds vaker in brandweerkazernes ingebroken. Ondertussen gaat het al om zo'n 60 inbraken. Gisteren heeft de politie een 21-jarige verdachte uit Haarlem kunnen oppakken na een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in Sparendam op 18 maart. Volgens een bron binnen de NAVO is het bondgenootschap voorbereid op Iraanse raketaanvallen. Iran zou van plan zijn om ook andere bondgenoten van de Verenigde Staten aan te vallen. Denk daarbij aan doelen in Cyprus en Bulgarije. Buitenlandminister Berendsen meldt dat de sancties die Amerika heeft aangekondigd tegen medewerkers van het Haagse Internationaal Strafhof door Nederland worden afgekeurd. De Britse regisseur John Irvin is overleden, dat heeft zijn producent laten weten. Irvin was onder andere bekend van de televisieserie Tinker Tailor Soldier Spy en films als Dog of War, Raw Deal en Hamburger Hill. John Irvin is 86 jaar geworden. Het weer grotendeels bewolkt met hier en daar buien. Aan de kust kan het opklaren. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind wordt het een graad of 20. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuw schooljaar zorgt voor extra drukte op de weg. En jonge voetballers trappen nieuw seizoen af bij SV Oudekerk. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Met de start van het nieuwe schooljaar wordt het opnieuw drukker op de wegen rond scholen in de regio Amsterdam. De vervoerregio Amsterdam vraagt met 230 spandoeken en grote borden aandacht voor de veiligheid van kinderen die lopend of op de fiets naar school gaan. Weggebruikers krijgen het advies om vooral rond begin- en eindtijden hun snelheid te verlagen, goed op te letten en kinderen voldoende ruimte te geven. De actie is onderdeel van een bredere aanpak om het verkeer in de regio de komende jaren veiliger te maken. De vosjes van SV Oudekerk beginnen woensdag 26 augustus weer met hun trainingen en onderlinge wedstrijden voor kinderen van 5 en 6 jaar. Er wordt iedere woensdagmiddag en zaterdagochtend gevoetbald, waarbij plezier en kennismaken met de sport centraal staan. Kinderen die nog geen lid zijn, kunnen vanaf 5 jaar vrijblijvend een proeftraining volgen. Aanmelden of meer informatie opvragen kan bij de coördinator van de vosjes via SV Oudekerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: Beleef de magie van het Witte Doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: Met deze week wederom twee nieuwe films die je vanaf nu zelf op het grote scherm kunt gaan bekijken. Mijn naam is Remco Franken en dit zijn onze Jam FM filmtips hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. Om deze Jam FM met de movies gelijk maar weer bloederig en verkoelend af te trappen, heb ik voor je naar de Ice Cream Man gekeken. Een soort woordgrapje van ice cream en ice cream. Het verhaal speelt zich af in een Amerikaans dorpje waar veel kinderen naar school gaan. Als het weer eens zo'n warme dag is, stopt er een nogal vreemde mysterieuze ijskoeman voor de school en gaan veel kinderen die niet lactose intolerant of op dieet zijn, een ijsje halen. Maar er is iets vreemds met het ijs, want de kinderen die een ijsje hebben gegeten veranderen plotseling in moordlustige monsters die het eens zo vreedzame dorpje in een bloederig slagveld veranderen. Een typische horrorfilm die wel een beetje over de top en 13 in een dozijn is. De Ice Cream Man werd desondanks gekeurd vanaf 16 jaar. De tweede film van deze week is genaamd The Christophers. Dit verhaal gaat over de kunstenaar Julian Sklar, die in de jaren 60 en 70 verschillende meesterwerken heeft geschilderd die miljoenen hebben opgeleverd. Maar de 80-plusser doet al enkele jaren niets meer en verkeert zelfs in financiële problemen. Zijn kinderen hebben het echter gemunt op 8 nog onafgemaakte werken. Ze schakelen daarom meestervervalser Lori in om deze schilderijen op te sporen en ongezien af te maken, zodat direct na het overlijden van Julian de nabestaanden plotseling nog 8 extra schilderijen in de verkoop kunnen gooien, die dan waarschijnlijk ook vele miljoenen waard zullen zijn. The Christophers is een aardige film van regisseur Steven Soderbergh die we kennen van de Oceans trilogie en Erin Brockovich en die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien. The Christophers werd gekeurd voor alle leeftijden. Deze week een griezelige ijskoman in The Ice Cream Man en een verhaal over een kunstenaar waarvan de kinderen geld willen zien. Als jij ook van plan bent een van deze twee films te gaan bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier. En zien we natuurlijk graag hier snel weer terug bij een nieuwe Jam FM met de movies.

0: schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyphone herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyphone. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you. Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Valdorpelshop.nl.
6: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
5: Valdorpelshop.nl.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Het actualiteitenprogramma 1 Vandaag meldt dat er ieder jaar 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht worden. Import van deze blikjes is verboden, maar de verkoop en het kopen ervan niet. Dat gaat dan via websites en maaltijdbezorgers. De blikjes eindigen meestal als zwerfafval op straat. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat de handel mogelijk is door een maas in de wet. Verschillende Drentse gemeenten zoals Emmen, Aen, Hunze en Meppel zullen de brief van de boeren die vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet protesteren niet ondertekenen. De demonstrerende boeren hebben de gemeente om steun en politieke actie gevraagd. Emmen zegt bijvoorbeeld niet over het stikstofbeleid te gaan. Volgens de grootste gemeente van Drenthe ligt dit bij de provincie en het Rijk. Ook Aen Hunze wijst naar anderen en zegt er als gemeente geen zeggenschap over te hebben. Atleet en voormalig Olympisch kampioen Maarten van der Weijden, die door 22 steden zwemt om geld op te halen voor onderzoek naar kanker, heeft zijn zwemtocht vandaag even moeten staken. Vanmorgen werd van der Weijden wakker met buikklachten en misselijkheid en heeft hij in overleg met zijn arts besloten vandaag het water niet in te gaan. Afgelopen maandag begon van der Weijden aan zijn laatste grote zwemtocht van 270 kilometer. Het startpunt was Vught en de eindbestemming het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Het Oekraïense plaatsvervangend hoofd van het kantoor van president Zelensky is de laan uitgestuurd. Volgens Oekraïense media is Irina Mudra een van de verdachten in een nieuw corruptieonderzoek. Zelensky geeft geen reden voor het ontslag en de naam van Mudra wordt ook niet genoemd, maar volgens de Kiev Independent heeft de corruptiedienst onder andere het huis van Mudra onderzocht. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20.
7: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
9: Line dancing, populair in Amsterdam. Een historische game binnenkort online. Mijn naam is Angelique Spoor. Line dance vond zijn oorsprong in Amerika. De deelnemers vormen rijen waarbij ze bewegen op dezelfde maat. Voorheen werd er alleen gedanst op country muziek, maar tegenwoordig is het muzikale assortiment uitgebreid met allerlei andere stijlen, zoals bijvoorbeeld rock, pop en salsa. Riley McGann, afkomstig uit Texas, geeft sinds een jaar druk bezochte lessen in deze dansvorm in Theater Boom Chicago aan de Amsterdamse Rozengracht. Goed nieuws voor gamers. Het spel 1666 Amsterdam, dat zich toespitst op de Gouden Eeuw in onze hoofdstad, kan vanaf 25 augustus gespeeld worden. Hoofdpersoon in het gebeuren is heks Noah, die paranormaal begaafd is. De bedenker van het spel is geen onbekende in de online wereld. Uit de koker van deze Patrice Delizet kwam eerder al het bekende Assassin's Creed. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
5: This is Jam Hot.
10: Wij zijn Jam FM.
11: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
12: This is the jamming summer.

0: het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. Het actualiteitenprogramma 1 Vandaag meldt dat er ieder jaar 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht worden. Import van deze blikjes is verboden, maar de verkoop en het kopen ervan niet. Verschillende Drentse gemeenten zoals Emmen, Aa, Hunze en Meppel zullen de brief van de boeren die vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet protesteren niet ondertekenen. Atleet en voormalig Olympisch kampioen Maarten van der Weijden, die door 22 steden zwemt om geld op te halen voor onderzoek naar kanker, heeft zijn zwemtocht vandaag even moeten staken. Vanmorgen werd van der Weijden wakker met buikklachten en misselijkheid en heeft hij in overleg met zijn arts besloten vandaag het water niet in te gaan. Het Oekraïense plaatsvervangend hoofd van het kantoor van president Zelensky is de laan uitgestuurd. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Afrit Oudekerk ruim 6 weken afgesloten. En Ouder Amstel viert de nazomer op het kampje. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Afrit 4 Oudekerk aan de Amstel aan de zuidkant is van 11 september tot en met 26 oktober dicht voor verkeer. In deze periode wordt de afrit verplaatst naar de definitieve locatie. Automobilisten worden omgeleid via afrit 5 Stadshart, de Burgemeester Reinderslaan en de Laan van Langerhuizen. Bussen kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon hun gebruikelijke route blijven rijden. Op zondag 13 september is het vernieuwde kampje in Oudekerk aan de Amstel van 1 tot 5 het decor voor de nazomerfair Ouder Amstel. Bezoekers kunnen langs kraampjes van lokale ondernemers, verenigingen en stichtingen en meedoen aan activiteiten, demonstraties en kleine workshops. De organisatie hoopt met een brede mix van deelnemers te laten zien wat Ouder Amstel te bieden heeft. De nazomerfair is gratis toegankelijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: The Soul of Amsterdam. We nemen je mee naar de catacomben.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
4: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
8: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
9: zon. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
10: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. In de Oostenrijkse Alpen is afgelopen zondag een 12-jarige Nederlandse jongen tientallen meters naar beneden gevallen tijdens een bergwandeling. Het kind is opgenomen in een ziekenhuis in Innsbruck en ligt op de intensive care. De jongen was met zijn 46-jarige vader naar een hoogte van zo'n 2500 meter gelopen en de twee waren bezig met de afdaling. In de bocht van een pad viel de jongen zo'n 20 tot 30 meter steil naar beneden. Een reddingshelikopter heeft het bewusteloze slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. In de Spaanse exclave Ceuta verblijven op dit moment 500 meisjes en Spanje wil deze minderjarigen die 3 weken geleden met tienduizenden anderen vanuit Marokko Ceuta binnendrongen naar het vasteland brengen. De meisjes horen volgens het ministerie van Jeugdzaken tot de kwetsbare groepen. Zij kunnen nu via een plan snel naar het Spaanse vasteland worden overgeplaatst. Van de ruim 70.000 mensen die Ceuta binnenkwamen is een grote meerderheid weer huiswaarts gekeerd. Enkele duizenden migranten zijn in de Spaanse exclave gebleven. Verschillende Drentse gemeenten zoals Emmen, Aa, Hunze en Meppel zullen de brief van de boeren die vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet protesteren niet ondertekenen. De demonstrerende boeren hebben de gemeente om steun en politieke actie gevraagd. Emmen zegt bijvoorbeeld niet over het stikstofbeleid te gaan. Volgens de grootste gemeente van Drenthe ligt dit bij de provincie en het Rijk. Keniaanse media melden dat in Kenia een helikopter met 7 inzittenden aan boord, waaronder toeristen, is neergestort. Volgens de krant The Star waren er naast de piloot 6 toeristen aan boord. Niemand heeft het ongeluk overleefd. De nationaliteiten zijn nog niet bekend. De crash vond eerder vandaag plaats op zo'n 250 kilometer ten noorden van Nairobi. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is ook niet bekend. De Keniaanse burgerluchtvaartautoriteit gaat onderzoek doen. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Einde Race Planet Amsterdam en opening concertseizoen. Mijn naam is Angelique Spoor. RacePlanet Amsterdam werd in de jaren 90 opgericht en staat onder leiding van drie blekemolens. Vader Michael met zonen Sebastiaan en Jeroen. Het concern groeide uit tot een entertainmentcentrum in Nieuw-West, waar bezoekers kunnen karten, lasergamen, bowlen, karaoke zingen en spelen in het kinderparadijs. Maar op 1 november wordt de stekker uit deze onderneming getrokken door meerdere problemen. De vestigingen in Delft en op het circuit in Zandvoort blijven vooralsnog wel open. Op maandag 7 september start het concertseizoen 2026. Het Pittsburgh Symphony Orchestra trapt die dag af in het Amsterdamse Concertgebouw met een Amerikaans programma onder leiding van chef-dirigent Manfred Hoback. In de reeks wereldberoemde symfonieorkesten komen vervolgens nog het Tonhalle Orchestra Zürich aan bod op 24 november, het Gothenburg Symphony Orchestra op 19 februari, het Czech Philharmonic op 7 april en het Symphony Orchestra des Bayerischen Rundfunk op 18 mei. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
13: This is Jam Hot. Jam Hot. This is Jam Hot.
14: Wij zijn Jam FM.
10: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
15: This is the jamming summer.

0: het nieuws van 3:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. In de Oostenrijkse Alpen is afgelopen zondag een 12-jarige Nederlandse jongen tientallen meters naar beneden gevallen tijdens een bergwandeling. Het kind is opgenomen in een ziekenhuis in Innsbruck en ligt op de intensive care. In de Spaanse exclave Ceuta verblijven op dit moment 500 meisjes en Spanje wil deze minderjarigen die 3 weken geleden met tienduizenden anderen vanuit Marokko Ceuta binnendrongen naar het vasteland brengen. Verschillende Drentse gemeenten zoals Emmen, Aa, Hunze en Meppel zullen de brief van de boeren die vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet protesteren niet ondertekenen. Keniaanse media melden dat in Kenia een helikopter met 7 inzittenden aan boord, waaronder toeristen, is neergestort. Niemand heeft het ongeluk overleefd. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Beachvolleybal brengt zomerse sfeer naar Duivendrecht. En recorddrukte bij triathlon aan de Oude Kerkerplas. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Volleybalvereniging CTO 70 heeft op Sportpark De Hoop alvast het nieuwe beachvolleybalveld uitgeprobeerd. Waarmee Duivendrecht er een nieuwe sportmogelijkheid bij heeft. De club blijft gewoon volleyballen in het dorpshuis, maar biedt leden en nieuwkomers nu ook de kans om buiten in het zand te spelen. Ook het voetbalveld en de Jeu de Boelbaan op het sportpark zijn vernieuwd om sporten in Duivendrecht aantrekkelijker te maken. De officiële opening van de nieuwe velden staat gepland voor september. De DTS Oudekerk Triathlon op zaterdag 22 augustus is volledig uitverkocht en verwelkomt dit jaar een record aantal deelnemers. Sporters komen uit op de sprint of Olympische afstand en zwemmen in de Oudekerkerplas, fietsen rond het water en sluiten af met een looproute die grotendeels door de natuur gaat. Tientallen vrijwilligers, verkeersregelaars, hulpdiensten en andere betrokkenen zijn al maanden bezig met de voorbereidingen. Supporters zijn welkom om de deelnemers aan te moedigen. Deelnemers zijn tijdens de wedstrijd live te volgen via de MyLabs Sports Tracker app. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 3:30. Of lees je op onze website

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Op zaterdag 22 augustus is er bij Noorderlicht NDSM het minifestival A Funky Wicked Jazz Fest. Met onder andere Another Taste en de DJ's Rob Manga, Lucas Benjamin, Drapes en nog meer dan 40 andere performers. Kijk even op de website van noorderlichtndsm.nl hoe je aan kaarten kunt komen. Zondag 23 augustus nodigt het consulaat van Suriname je tussen 1 uur 's middags en 7 uur 's avonds uit om de ziel van de Surinaamse cultuur te komen proeven tijdens Serenang Kukru. Kom samen genieten van de Surinaamse gastvrijheid op het consulaat van Suriname op de Kusserstraat 11 in Amsterdam. De toegang is gratis en parkeren rondom het consulaat is vrij. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q-Factory. Uiteraard kennen ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Erykah Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Maisie Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van een nieuwe album, The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shelia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avans Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. En tenslotte op 28 november is er in de Avans Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of gaan

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Vanaf volgende week krijgen Nederlandse ChatGPT-gebruikers advertenties te zien. OpenAI zal de advertenties in 31 Europese landen uitrollen. Alleen gebruikers van de gratis versie of het goedkoopste abonnement krijgen de advertenties voor de kiezer. OpenAI begon eerder dit jaar al met het testen van de advertenties in de Verenigde Staten. De adverteerders kunnen de gesprekken van de gebruikers met ChatGPT niet zien en ook zullen de gebruikersgegevens niet verkocht worden, meldt OpenAI. Als boeren met hun tractoren de snelweg opgaan, zal de politie in Oost-Nederland ingrijpen. Datzelfde geldt ook voor andere demonstranten of activisten die de snelweg als demonstratielocatie gebruiken. Dat zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls in een gezamenlijke verklaring met het Openbaar Ministerie en de politie in Oost-Nederland. De burgemeesters in de regio zijn van deze maatregel op de hoogte gesteld. Voorlopig zal landbouworganisatie ZLTO niet meer met de provincie Noord-Brabant over plannen voor het landelijk gebied praten. Nadat de provincie wereldkundig maakte dat het de vergunning van 5 pluimveebedrijven zou intrekken, heeft het vertrouwen van ZLTO een flinke knauw gekregen. De belangenorganisatie vindt dat het intrekken van legale vergunningen getuigt van misprijzen en bestuurlijke arrogantie. Eerder liet het Brabants Agrarisch Jongerencontact ook al weten voor onbepaalde tijd niet meer met de provincie Noord-Brabant te willen overleggen. De temperatuur van de Noordzee was afgelopen weekend zo'n 21,5 graden. De temperatuur van het water wordt sinds 1984 bijgehouden en niet eerder was het zeewater zo warm. Het oude record stamt uit augustus 2018. Toen werd een gemiddelde van 21,4 graden gemeten. Het KNMI verwacht dat het nieuwe record ook weer gebroken zal worden, omdat de opwarming van de aarde doorgaat en roept op tot het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20.
10: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
12: Bijzonder concert tijdens ADE en Circus Bende Festival 2026. Mijn naam is Angelique Spoor. Het 30ste Amsterdam Dance Event belooft een spectaculaire show binnen het assortiment. Op 21 oktober verzorgt het Koninklijk Concertgebouw Orkest een optreden in de Centrale Markthal. Onder leiding van dirigent Riccardo Minasi wordt de 5e symfonie van Beethoven ten gehore gebracht. Bij het gebeuren wordt er gebruik gemaakt van een spectaculaire kunstinstallatie van artiest Boris Eckert, waarbij een reusachtig stuk textiel voortdurend van vorm verandert. Het Circus Bende Festival van dit jaar in Amsterdam-Noord is inmiddels achter de rug. Maar de editie in Stadsdeel West ligt nog in het verschiet. Van 27 tot en met 30 augustus is het publiek van harte welkom in het Erasmuspark bij dit openluchtfestival. Op het programma staat een bijzondere mix van onder andere eigentijds circus, grillige humor en live optredens. Voor de toegang en muziek hoeft niet betaald te worden. Wel geldt er bij bepaalde voorstellingen een toegangsprijs. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: zweven dan nog op je stoel zit, zou ik maar zeggen, kom er vanaf. Want het is hoogste tijd om op de vloer te gaan. Lakeside, we want you on the floor.
1: Het is woensdag.
2: Aan het einde van je werkdag. Is er de Traffic Jam.
1: Peter Verduijen.
0: Het is woensdagmiddag 4 uur. Welkom bij de Traffic Jam. 2 uur lang soul, funk, R&B. En natuurlijk die platen waarvan je denkt, oh ja, dat is bijna vergeten. We zitten alweer bijna halverwege augustus in een kletsnatte week. En de zomer loopt langzaam richting het einde. Maar daar trekken wij ons natuurlijk helemaal niets van aan. Hey, vandaag weer een woordenvolle show. Een fijne show natuurlijk. Sheila E., Irene Cara, Curtis Blow. En natuurlijk de prins van half 5. Dus zet hem lekker wat harder. Want dit is de Traffic Jam. En dit is de SOS Band.

de SOS Band in een Ben Librand remixje, jongen. Get Ready. Heel leuk dat je weer bij bent, trouwens, bij de Traffic Jam. Ik moet het vandaag een beetje rustig aandoen. De stem is niet meer helemaal wat het geweest is. Ik weet niet hoe het komt. Ja, ik weet wel hoe het komt, maar dat ga ik jou niet aan je neus hangen. Het is vandaag 19 augustus 2026. De internationale dag van de fotografie. Eigenlijk best een mooie dag om bij stil te staan. Want vroeger maakte je één foto. En nu?

En hij zegt dat er helemaal niets in de hand is. Something ain't right. Leuk dat je er weer bij bent trouwens. Jam FM 104.9 en natuurlijk DAB+. Kanaal 21. En als je ons wilt kijken, of mij wilt bekijken, dat mag altijd. Twitch.tv/JamFM. Twitch.tv/JamFM. Ga je met mij eventjes mee naar augustus 1989. Daar is dan een plaat die echt heel hoog staat. Een nummer dat je waarschijnlijk meteen herkent uit de film Ghostbusters 2. Maar als je de videoclip ziet, dan zit je meteen weer in die heerlijke jaren 80. Bobby Brown die maakte er in 1989 een flinke hit van en stond uiteindelijk.

0: 19 augustus 1989. Deze man die stond 3 weken lang helemaal op nummer 2, niet op nummer 1, in de Billboard Hot 100. En als je nou ook zegt van, ik heb zin om die plaat te horen, dan weet je, je kunt het aanvragen bij ons. Studio@jamfm.nl, studio@jamfm.nl of natuurlijk via de telefoon 06... Ik zie het telefoonnummer even niet, dat hoort hier te staan. 06-1311-6693 voor die lekkere track die je kan aanvragen straks.
1: In cooperation with the British Top 50.
2: En coöperatie met de Parade Nationale du Disque de la France.
3: In samenwerking.

0: door een beetje van deze soort muziek te draaien. Huitamali en One Draw, want je weet het. Ja, het regent dan wel weer en we hebben het heel hard nodig, maar...
1: Als het zo doorgaat, wil ik dat het ophoudt.
0: Ja, ik dus ook.
2: Always smooth and funky.
3: Tomorrow's music today. Reach for it.
4: A brand new track right now, right here on Jam FM.
2: New music first. Always on Jam 104.9.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 4:30.
6: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Vanaf volgende week krijgen Nederlandse ChatGPT-gebruikers advertenties te zien. OpenAI zal de advertenties in 31 Europese landen uitrollen. Als boeren met hun tractoren de snelweg opgaan, zal de politie in Oost-Nederland ingrijpen. Datzelfde geldt ook voor andere demonstranten of activisten die de snelweg als demonstratielocatie gebruiken. Voorlopig zal landbouworganisatie ZLTO niet meer met de provincie Noord-Brabant over plannen voor het landelijk gebied praten. Nadat de provincie wereldkundig maakte dat het de vergunning van 5 pluimveebedrijven zou intrekken, heeft het vertrouwen van ZLTO een flinke knauw gekregen. De temperatuur van de Noordzee was afgelopen weekend zo'n 21,5 graden. De temperatuur van het water wordt sinds 1984 bijgehouden en niet eerder was het zeewater zo warm. Het weer, grotendeels bewolkt met hier en daar buien, maar ook opklaringen. Bij een matige west- tot zuidwestelijke wind is het een graad of 20. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
5: Ouder Amstel nieuwsupdate.
7: Afrit Oudekerk ruim 6 weken afgesloten. En Ouder Amstel viert de nazomer op het kampje. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Afrit 4 Oudekerk aan de Amstel aan de zuidkant is van 11 september tot en met 26 oktober dicht voor verkeer. In deze periode wordt de afrit verplaatst naar de definitieve locatie. Automobilisten worden omgeleid via afrit 5 Stadshart, de Burgemeester Reinderslaan en de Laan van Langerhuizen. Bussen kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon hun gebruikelijke route blijven rijden. Op zondag 13 september is het vernieuwde kampje in Oudekerk aan de Amstel van 1 tot 5 het decor voor de nazomerfair Ouder Amstel. Bezoekers kunnen langs kraampjes van lokale ondernemers, verenigingen en stichtingen en meedoen aan activiteiten, demonstraties en kleine workshops. De organisatie hoopt met een brede mix van deelnemers te laten zien wat Ouder Amstel te bieden heeft. De nazomerfair is gratis toegankelijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

En dat was dan de prins van 4:30. En die onze prins, ja, dat is een man had toch wel een bijzondere manier van werken natuurlijk. Als er een band uit elkaar viel, kon hij er weer gewoon een nieuwe voor in de plaats zetten. En dat gebeurde met The Family, de groep die ontstond uit de leden van The Time. Aangevuld met nog wat andere muzikanten. Maar vergis je niet, hè, want achter de schermen was dit vooral een echt Prince project. Hij schreef bijna alles zelf en speelde op het album bijna alle instrumenten zelf. En dan die mooie link natuurlijk met Controversy, je hoort het er duidelijk in. Jaren later zette Prince Controversy en Mutiny zelfs samen in één live medley. En vandaag deden we gewoon de hele plaat. Mutiny was de Prince van 4:30. Hey, je mag lekker bijblijven, want straks hebben we de One Day Fly. Maar is natuurlijk kraak en smaak. Ik heb een hele fijne plaat voor je. De Toxic Love Affair staat bij je klaar. Hier op Jam FM. Blijf er lekker bij.

0: and a toxic love affair. Crack and smack.
1: This is Jam and Beer. Here's an old and forgotten song. Call it a one-day hit one.
2: A one-day fly.
0: En sommige platen hoef je maar één keer te horen. En met MNT weer ergens anders. De sporthal, zweet, breakdance, trainingspak en zo'n beat waarvan je eigenlijk automatisch een beetje wel gaan bewegen. Begin jaren 80 zat de hiphop nog helemaal in de underground, maar deze plaat die wist opeens de disco en de soul liefhebbers ook te pakken. Ollie Brown en Jerry Knight hadden alle twee een muzikale carrière achter zich en samen maakten ze deze plaat voor de film Break-In. En hij werd zelfs in Amerika een flinke hit. En daarna werd het helaas stil. Geen tweede grote Amerikaanse pophit, maar toch een hele lekkere plaat. En dat maakt hem vandaag eigenlijk onze One Day Fly. Ollie en Jerry, Ain't No Stopping Us Now.

Ik weet niet of je dit voor je ziet, weet je. De jaren 90. Op net een beetje die breakdance een beetje begon in te komen. Alle mensen op hun rug. Handen en voeten op de straat en zo. Je weet het wel, de breakdance. Het was heel leuk.

0: Nee, dat dacht ik zeker niet, maar voor je het weet.
1: Maar voor je het weet is heel die zomer alweer lang voorbij.
0: Dat was 19 augustus 1980. Christopher Cross die krijgt in de Verenigde Staten platina voor zijn titeloze debuutalbum. De LP is op 16 februari 1980 binnengekomen in de albumlijst in de Billboard Hot 100. En 19 augustus wordt hij platina. En deze plaat haalt de zesde plaats. En op deze plaats staat onder andere Say You'll Be Mine, Sailing en de plaatsen die je ondertussen binnenkomen. Hier is Jam FM. Of je thuis wordt, weet ik niet. Ride Like the Wind.

0: De Superman Lovers, tezamen met Money Huffman en Starlight. Het is 1980. Curtis Blow die krijgt een gouden plaat voor The Breaks. Het is de eerste rap single die deze status bereikt. Het is eigenlijk best wel bijzonder als je bedenkt hoe groot hip-hop daarna zou worden. Curtis Blow en The Breaks komt eraan.
1: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are The Breaks.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Voorafgaand aan zijn gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jessel-Kus en Van der Brink laat SGP-voorman Chris Stoffer weten dat het beter was geweest als het kabinet voor de zomer met de begrotingsgesprekken was begonnen. Hij vindt dat je beter goed voorbereid kan zijn. Stoffer zegt het kabinet te willen steunen als zijn eisen worden ingewilligd. Het gaat in dit geval om medisch-ethische onderwerpen. De SGP trekt in de gesprekken samen met JA21 op. De afzwaaiende Shell Nederland-president-directeur Frans Everts heeft op de radio gezegd dat het verstandig zou zijn als de overheid de licentie voor het Groningenveld van de NAM overneemt. In geval van nood zou Den Haag kunnen besluiten om de gaswinning op te starten. Op dit moment wordt de gasvoorraad voor de komende winter gevuld, maar dat gaat vanwege de gestegen gasprijs langzamer dan normaal. De ondergrondse gasvoorraad in Nederland zou momenteel voor 42,8% gevuld zijn. In Frankrijk zijn er tijdens de hittegolf vorige maand 1243 meer mensen dan normaal overleden. De gemiddelde temperatuur was 24,9 graden. Volgens de Franse Gezondheidsdienst gaat het om sterfgevallen door allerlei oorzaken die niet definitief aan de hitte kunnen worden toegeschreven. Tijdens de hittegolf in juni overleden ook meer mensen dan normaal. De oversterfte lag toen op 5764. Dit jaar is een bijzonder warm jaar. Niet alleen Frankrijk, maar ook andere Europese landen hebben met een zeer warme zomer en oversterfte te maken. Op de New Yorkse beurs op Wall Street schoot het aandeel Moderna als een raket met een kleine 88% omhoog. De reden was het wereldkundig maken van positieve testresultaten voor een nieuw middel tegen huidkanker. Een studie zou uitwijzen dat het vaccin de kans op terugkerende huidkanker verkleint en dat het zich niet verder verspreidt. Het gaat in dit geval om tussentijdse resultaten. De studie naar het middel is nog niet afgerond. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er een paar buien. Het koelt af naar 14 graden.
10: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
12: line dancing, populair in Amsterdam, en historische game binnenkort online. Mijn naam is Angelique Spoor. Line dance vond zijn oorsprong in Amerika. De deelnemers vormen rijen waarbij ze bewegen op dezelfde maat. Voorheen werd er alleen gedanst op country muziek, maar tegenwoordig is het muzikale assortiment uitgebreid met allerlei andere stijlen, zoals bijvoorbeeld rock, pop en salsa. Riley McGann, afkomstig uit Texas, geeft sinds een jaar druk bezochte lessen in deze dansvorm in Theater Boom Chicago aan de Amsterdamse Rozengracht. Goed nieuws voor gamers. Het spel 1666 Amsterdam, dat zich toespitst op de Gouden Eeuw in onze hoofdstad, kan vanaf 25 augustus gespeeld worden. Hoofdpersoon in het gebeuren is heks Noah, die paranormaal begaafd is. De bedenker van het spel is geen onbekende in de online wereld. Uit de koker van deze Patrice Delizet kwam eerder al het bekende Assassin's Creed. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op ons.

0: Last kamerijtje. Nog wat more in uur 2 van de Traffic Jam. Het is 12 minuten over 5. Leuk dat je er weer bij bent. En natuurlijk gaan we even kijken wie er vandaag jarig zijn. Vandaag is onder andere jarig Cor Bakker. Hij wordt 65 jaar. Cor, gefeliciteerd namens ons.
1: Gefeliciteerd.
0: En de Franse modeontwerpster Coco Chanel. Ze zou vandaag 143 jaar zijn geworden. Ook jarig is vandaag Fat Joe. Hij is 56 jaar. En de ex-president van Amerika, Bill Clinton, is vandaag ook jarig. En natuurlijk één plaat die we muzikaal zeker niet kunnen overslaan. Dat is deze.
1: Laat de champagne maar vloeien.
0: Hij is geboren in 1970. En dat was de rapper onder andere van Technotronic. Maar niet de enige rapper. Maar deze plaat was hij zeker een rapper. Ik heb het door MC Eric. En wij feliciteren hem heel hartelijk. MC Eric, gefeliciteerd namens alle

0: Take the Strike met de rap van DJ MC Eric. En die is vandaag jarig. 56 jaar bij deze man geworden. MC Eric zat bij Technotronic op een paar platen. Maar vooral deze kennen we natuurlijk allemaal. This beat is Technotronic. En het grappige is dat bij de meeste grootste van de Technotronic hits hoor je een andere stem. Dat is J-Kid D. Ja, Kid K. Ja, en die twee die worden nogal eens door elkaar gehaald. Maar deze MC Eric die hoorde je op deze plaat van Technotronic. Deze man is vandaag jarig. Hey, dit is de enige radioshow in Nederland waar je niets hoort, maar er ook echt helemaal niets over. BNB voor liefde.
1: Hebben ze niks beters te doen?
0: Nou ja, dat bedoel ik ook, want ongeveer alles wat ik heb, elke radiozender, elke tv-zender, gaat het maar over één ding. En dat lijkt te gaan over BNB voor liefde. Nou, daar gaan wij dus vandaag niet over hebben. 06-1311-6693. Mocht jij een lekkere track willen aanvragen, dat kan altijd. En dat kan natuurlijk ook per mail of per app naar de studio. Studio@jamfm.nl. Studio@jamfm.nl. Of in onze gezellige chat. En dan hoor je misschien straks jouw lekkere track voorbij komen. Dit is die van Hellemann.

Ik word allemaal anders, ga nog eventjes door. Hey, even leuk trouwens. Afgelopen week draai ik een plaat. Par Jacques Rain d'Amour. Jacques Fait Kiel We Plan. Ik dacht, leuke Franse plaat, lekker meezingen en door. Maar een bevriende radio-dj die zette mij op het spoor van een hele stoet aan versies en parodieën van deze plaat. Zo maakte de Vlaamse groep De Waterlanders er een hitje van met Iedereen doet wat hij moet. En Pino D'Angio die maakte er een Italiaanse uitvoering van Un Nota Maledetta. Maar nu wordt het helemaal leuk, want er zijn nog veel meer artiesten die er met de melodie aan de haal zijn gegaan. Dus die ene Franse plaat uit 1981 die bleek een behoorlijke inspiratie te zijn. Luister even naar wat ik heb meegenomen.

0: crazy cowboys home and dry. Walking the street to the break of day. The dancing door with the disco done. For the working guy, there's no more fun.
1: In fondo alla strada c'è un insegna blu. Spalanco la porta, sbatto giù. Seduta al bar con un'aria da starcia, una bionda da schianta che continua a fissare.
2: Hij doet allemaal één en dezelfde plaats, waar iedereen mee in de hal gegaan is. En iedereen heeft daar een eigen uitvoering van gemaakt.

Stevens. En Cowboy in Paris. En toch ongelooflijk dat één plaat zo ongelooflijk veel inspiratie kan hebben voor een hele hoop mensen. Want het origineel was natuurlijk Jacques Cuvet van Par Jacques Rennemoer. En die hoor je bij mij over een paar weken nog wel een keertje. En leuk dat je nog steeds luistert. 0613-116693 op de woensdag van Jam FM. Vooravond nog Jammin' met Kevin. We hebben straks nog 16 Minutes of Classics met Bob van Amstel. En vanavond natuurlijk A Night to Remember met Raymond.

0: Funky. Het nieuws van 5:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Voorafgaand aan zijn gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jessel-Kus en Van der Brink laat SGP-voorman Chris Stoffer weten dat het beter was geweest als het kabinet voor de zomer met de begrotingsgesprekken was begonnen. Hij vindt dat je beter goed voorbereid kan zijn. De afzwaaiende Shell Nederland-president-directeur Frans Everts heeft op de radio gezegd dat het verstandig zou zijn als de overheid de licentie voor het Groningenveld van de NAM overneemt. In geval van nood zou Den Haag kunnen besluiten om de gaswinning op te starten. In Frankrijk zijn er tijdens de hittegolf vorige maand 1243 meer mensen dan normaal overleden. Op de New Yorkse beurs op Wall Street schoot het aandeel Moderna als een raket met een kleine 88% omhoog. De reden was het wereldkundig maken van positieve testresultaten voor een nieuw middel tegen huidkanker. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er een paar buien. Het koelt af naar 14 graden.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Beachvolleybal brengt zomerse sfeer naar Duivendrecht. En recorddrukte bij triathlon aan de Oude Kerkerplas. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Volleybalvereniging CTO 70 heeft op Sportpark De Hoop alvast het nieuwe beachvolleybalveld uitgeprobeerd. Waarmee Duivendrecht er een nieuwe sportmogelijkheid bij heeft. De club blijft gewoon volleyballen in het dorpshuis, maar biedt leden en nieuwkomers nu ook de kans om buiten in het zand te spelen. Ook het voetbalveld en de Jeu de Boelbaan op het sportpark zijn vernieuwd om sporten in Duivendrecht aantrekkelijker te maken. De officiële opening van de nieuwe velden staat gepland voor september. De DTS Oudekerk Triathlon op zaterdag 22 augustus is volledig uitverkocht en verwelkomt dit jaar een record aantal deelnemers. Sporters komen uit op de sprint of olympische afstand en zwemmen in de Oudekerkerplas, fietsen rond het water en sluiten af met een looproute die grotendeels door de natuur gaat. Tientallen vrijwilligers, verkeersregelaars, hulpdiensten en andere betrokkenen zijn al maanden bezig met de voorbereidingen. Supporters zijn welkom om de deelnemers aan te moedigen. Deelnemers zijn tijdens de wedstrijd live te volgen via de MyLabs Sports Tracker app. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Auto in, traffic jam aan. Dit is de Jam FM.
3: Always smooth and funky.

En mijn stem, je hoort het waarschijnlijk wel eens niet helemaal wat hier normaal hoort te zijn. Is net een beetje wat anders. Nou ja, dat geeft niet, dat doet allemaal net even wat rustiger. Dit is de woensdag van Jam FM. En je weet het nog steeds, je kunt nog steeds bellen 06-13-11-66-93-06-11-96-93 voor die hele lekkere plaat die jij misschien wil horen, die lekkere track, de uitsmijter. En straks hoor je Bob van Amstel, hij staat ondertussen al te springen om aan de gang te gaan met 60 Minutes of Classics. Daarna Jammin' met Kevin en A Night to Remember. En de avond wordt afgesloten door Andreas en Johan met The Soul of Amsterdam. Dus blijf er lekker bij. Jam FM, 17:38. En dit is Michael Johnson, Burning Up.

0: Zal deze plaat destijds nog veel hebben gedraaid. Burning Up, Michael Johnson. En het is hot.
1: En dan nu. Informatie waar je niets aan hebt. Maar dan ook echt niets.
0: Het is vandaag 19 augustus, de internationale dag van de fotografie. En we maken tegenwoordig zo gemakkelijk een foto. Je haalt je telefoon uit je zak en klaar. Maar de eerste foto waarop een mens te zien is eigenlijk een heel bijzonder verhaal. De foto werd gemaakt in Parijs door Louis Daguerre. Hij richtte zijn camera op de boulevard du Temple. Een drukke straat met mensen, koetsen, van alles. Alleen, op de foto zie je bijna niemand. En dat komt omdat Daguerre minutenlang moest belichten. Alles wat bewoog, dat verdween gewoon uit beeld. Maar linksonder, er staat een man. En die is toen daar zijn schoenen te laten poetsen. En omdat hij daar een tijdje bleef staan, werd hij ineens onderdeel van de allereerste foto waarop een mens te zien was. Dus ergens in Parijs stond een man rustig zijn schoenen te laten poetsen, zonder dat hij wist dat hij onderdeel zou zijn van wereldgeschiedenis. Dat vind ik toch een leuk idee. Je gaat even je schoenen laten poetsen en 200 jaar later hebben we het nog steeds over je. Internationale dag van de fotografie, dat verdient ook een plaat die iets te maken heeft met de fotografie. Slave heeft een plaat. Snapshot.

Deep in the mix. Chamomile op jouw Jam FM. En het eerste uur is er alweer bijna op, jongens. Ah, die hele Traffic Jam. Het gaat voorbij. Time flies when you have fun. Chamomile hoorde je. Het eerste uur had ik het ook over Prince. En laten we eventjes nog een beetje inhaken met Prince. Maar dan eventjes in de vorm van een dame. Een vrouw die in de jaren 80 heel dichtbij de muzikale wereld stond van Prince. Percussionist, zangeres en iemand die zelf ook een behoorlijke platencarrière kreeg. Ze maakte een nummer dat een beetje klinkt alsof Prince ergens om de hoek staat mee te kijken. Latin percussion, een dansbare beat en een nogal bijzonder verhaal over een mysterieuze jongen. De plaat werd in Nederland al eind 1984 uitgebracht en deed het ook in Amerika bijzonder goed. En Prince had er natuurlijk alles mee te maken, want hij schreef mee, hij produceerde het en werkte mee aan het nummer onder zijn bekende alias The Star Company. Maar uiteindelijk stond er maar één naam op de hoes. En dat was Shelley, de Belle of Saint Mark.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
7: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
10: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats, na advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Wel komen er duidelijkere huisregels. Zitplaatsen zijn voor reizigers en tassen mogen niet onnodig een plek bezet houden. Ook schrapt de NS de vergoeding voor vervangend vervoer bij stakingen. Reizigers kunnen vanaf nu bij een staking maximaal 25 euro per dag claimen. Een Nederlandse amateurspeurder denkt mogelijk de identiteit te hebben ontdekt van de mysterieuze Lucky in Amsterdam. Anton van Straten zag opvallende gelijkenissen met de Canadees John Russell Kenny, die sinds 1993 wordt vermist. De politie in Vancouver neemt zijn tip serieus en heeft contact gezocht met de Amsterdamse politie. Lucky werd rond het Waterlooplein onder meer Chris de Canadees en John genoemd. Of hij echt Kenny is, dat wordt nog onderzocht. En de Noordzee is nog nooit zo warm geweest als deze zomer. Dat meldt nu.nl op basis van cijfers van het KNMI. Bij lichteiland Goeree werd tussen 15 en 17 augustus gemiddeld 21,5 graad gemeten. Het vorige record was 21,4 graden in 2018. Door klimaatverandering warmt de Noordzee gemiddeld 14 graad per 10 jaar op. Dat heeft gevolgen voor het zeeleven. Sommige vissen trekken naar het noorden om de warmte te ontlopen. Maar schelpdieren, zoals de kokkel, kunnen dat niet en lopen daardoor risico op sterfte. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. En tot zover het radionieuws op Jam FM.
9: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
11: Einde Race Planet Amsterdam en opening concertseizoen. Mijn naam is Angelique Spoor. Race Planet Amsterdam werd in de jaren 90 opgericht en staat onder leiding van 3 blekemolens. Vader Michael met zonen Sebastiaan en Jeroen. Het concern groeide uit tot een entertainmentcentrum in Nieuw-West, waar bezoekers kunnen karten, lasergamen, bowlen, karaoke zingen en spelen in het kinderparadijs. Maar op 1 november wordt de stekker uit deze onderneming getrokken door meerdere problemen. De vestigingen in Delft en op het circuit in Zandvoort blijven vooralsnog wel open. Op maandag 7 september start het concertseizoen 2026. Het Pittsburgh Symphony Orchestra trapt die dag af in het Amsterdamse Concertgebouw met een Amerikaans programma onder leiding van chef-dirigent Manfred Hoback. In de reeks wereldberoemde symfonieorkesten komen vervolgens nog het Tonhalle Orchester Zürich aan bod op 24 november, het Gothenburg Symphony Orchestra op 19 februari, het Czech Philharmonic op 7 april en het Symphony Orchester des Bayerischen Rundfunk op 18 mei. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam.

0: 60 minutes of classics. Jam FM.
1: Ja, goedenavond beste luisteraars. Ik ben Bob van Amstel en de komende uur doen we 60 Minutes of Classics hier op Jam FM. Je hoorde zojuist een lekkere klassiek als eerste. Dat was Never Give You Up van Patrice Rushen. En de komende uur brengen we nog alle classics uit de jaren 70, 80 en 90 voor jullie. En ik moet zeggen, dit is wel een van mijn favorieten hoor. Earth, Wind & Fire. Met het nummer Fantasy. En fantasy gesproken, wie had dat gedacht dat ik hier een maand geleden bij Jam FM muziek aan het maken was? Ik in ieder geval niet, maar ik ben blij dat jullie luisteren. Welkom het komende uur, we gaan er een mooi feestje van maken.

0: yourself. This is Jam FM.
1: Ja, je hoort dus juist Jump To It van Aretha Franklin. En we gaan inderdaad de avond injumpen. We zijn halverwege de week, nog eventjes, en het is weekend. En het volgende nummer heet A Night To Remember van Shalamar. En A Night To Remember, waar moet dan ook weer denken? Oh ja, A Ray Night To Remember. Straks vanavond op Jam FM.

0: Het nieuws van 6:30.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats. Een Nederlandse amateurspeurder denkt mogelijk de identiteit te hebben ontdekt van de mysterieuze Lucky in Amsterdam. Anton van Straten zag opvallende gelijkenissen met de Canadees John Russell Kenny, die sinds 1993 wordt vermist. En de Noordzee is nog nooit zo warm geweest als deze zomer. Dat meldt nu.nl op basis van cijfers van het KNMI. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuw schooljaar zorgt voor extra drukte op de weg. En jonge voetballers trappen nieuw seizoen af bij SV Oudekerk. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Met de start van het nieuwe schooljaar wordt het opnieuw drukker op de wegen rond scholen in de regio Amsterdam. De vervoerregio Amsterdam vraagt met 230 spandoeken en grote borden aandacht voor de veiligheid van kinderen die lopend of op de fiets naar school gaan. Weggebruikers krijgen het advies om vooral rond begin- en eindtijden hun snelheid te verlagen, goed op te letten en kinderen voldoende ruimte te geven. De actie is onderdeel van een bredere aanpak om het verkeer in de regio de komende jaren veiliger te maken. De vosjes van SV Oudekerk beginnen woensdag 26 augustus weer met hun trainingen en onderlinge wedstrijden voor kinderen van 5 en 6 jaar. Er wordt iedere woensdagmiddag en zaterdagochtend gevoetbald, waarbij plezier en kennismaken met de sport centraal staan. Kinderen die nog geen lid zijn, kunnen vanaf 5 jaar vrijblijvend een proeftraining volgen. Aanmelden of meer informatie opvragen kan bij de coördinator van de vosjes via SV Oudekerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
3: 60 minutes of classics. Mail your favorite old school tune to classic@jamfm.nl. And take a walk down memory lane. Jam FM.

Ja, we zijn alweer bij het tweede half uur van Classic Jams. De mooiste classics uit de jaren 70, 80 en 90 hier op Jam FM. En je hoorde zojuist A Love Bizarre van Sheila E. Lekkere plaat ook weer. We gaan even door nog het komende half uur. En hierna is natuurlijk Jamming met Kevin. En daarna een Night, een Rainy Night to Remember. En de volgende nummer staat ook in een van mijn favorieten. Dat is van Princess, I Keep Loving You.

0: 60 minutes of classics. It's Jam 104.9 FM.
1: Ja, jullie horen zojuist I Keep On Loving You van Princess. En dit nummertje Thinking Of You van de Sister Sledge. Het nummer kwam uit op 1984 op het album van The Sisters. En het is weer zo'n lekkere plaat die op Classic Jam helemaal thuis hoort. Straks van ons hoor je nog Solid van Ashford & Simpson. En Burn Baby Burn van Fatback. Maar eerst gaan we even genieten van deze klassieker. Voetjes van de vloer, de avond is begonnen hier op Jam FM.

0: Are you ready?
1: Let's go back to the 80s.
2: 80s is just the perfect vibe. Oh my god.
0: Jam FM.
3: Ja, Jordi, zie jij Solid van Ashford & Simpson. En we gaan naar echte classics uit de jaren 80 toe. Dat is Burn Baby Burn van Fatback. En straks heb je nog mijn laatste favoriet te goed. Dat is Send Your Love van Aura. Maar eerst even deze classic uit de jaren 80. Kom straks bij je terug. Sluiten we af. Hierna Jamming met Kevin. En daarna Ray to Remember hier op Jam FM.

0: Dat was Burn Baby Burn hier van Fatback, de classic 80's hier op Jam FM. Dat was alweer 60 Minutes of Classics. De lekkerste hits uit de jaren 60, of de jaren 70, 80 en 90. Volgende uur horen jullie Jamming with Kevin. En ik ben er volgende week woensdag weer. Tot volgende week.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
2: deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Online en

0: Tot 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
8: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM.
9: Op Ameland is vanmiddag een kind overleden na een aanrijding met een auto. Het slachtoffer werd rond 1:30 op de trapweg in Holm door een auto geraakt. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen naar de plek van het ongeluk. Maar medische hulp mocht niet meer baten. Het kind overleed ter plaatse. Volgens de politie woonde het slachtoffer op Ameland. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De graanexport van Oekraïne is in de eerste twee weken van augustus met 75% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Rusland valt Oekraïnse havens en schepen aan, terwijl Oekraïne op zijn beurt Russische havens en graanterminals aanvalt. Daardoor zitten Oekraïnse boeren met hun oogst in de maag. Opslagplaatsen raken vol en alternatieve routes over weg en spoor zijn veel duurder. Oekraïne heeft Rusland voorgesteld de aanvallen op schepen en havens tijdelijk te stoppen, maar Moskou wees dat af. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats, na advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Wel komen er duidelijkere huisregels. Zitplaatsen zijn voor reizigers en tassen mogen niet onnodig een plek bezet houden. Ook schrapt de NS de vergoeding voor vervangend vervoer bij stakingen. Reizigers kunnen vanaf nu bij een staking maximaal 25 euro per dag claimen. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden. En tot zover het radionieuws op Jam FM.
7: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
10: Bijzonder concert tijdens ADE en Circus Bende Festival 2026. Mijn naam is Angelique Spoor. Het 30ste Amsterdam Dance Event belooft een spectaculaire show binnen het assortiment. Op 21 oktober verzorgt het Koninklijk Concertgebouw Orkest een optreden in de Centrale Markthal. Onder leiding van dirigent Riccardo Minasi wordt de 5e symfonie van Beethoven ten gehore gebracht. Bij het gebeuren wordt er gebruik gemaakt van een spectaculaire kunstinstallatie van artiest Boris Eckert, waarbij een reusachtig stuk textiel voortdurend van vorm verandert. Het Circus Bende Festival van dit jaar in Amsterdam-Noord is inmiddels achter de rug. Maar de editie in Stadsdeel West ligt nog in het verschiet. Van 27 tot en met 30 augustus is het publiek van harte welkom in het Erasmuspark bij dit openluchtfestival. Op het programma staat een bijzondere mix van onder andere eigentijds circus, grillige humor en live optredens. Voor de toegang en muziek hoeft niet betaald te worden. Wel geldt er bij bepaalde voorstellingen een toegangsprijs. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM.

Yes, welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Jammin met Kevin. Hier op de woensdagavond ben ik er weer voor je. En ik heb er zin in vandaag hoor. Ik heb wat mooie dingen voor je meegenomen. Onder andere Down to the Bone, Chocolate Milk, Knaan. Kortom, het wordt weer een heerlijk avondje. En ik ga van vandaag beginnen met Stacey Ledisal met Screaming Off the Top. Hier bij Jammin met Kevin.

0: New music first. Always on Jam 104.9.
1: Ja, dan gaan we even lekker de instrumentale hoek in. Een track waarbij je eigenlijk geen zang nodig hebt, want die bas en blazers vertellen het verhaal wel. De Britse jazz funk van Down to the Bone. Zo'n plaat die vanaf de eerste seconde meteen begint te grooven. Zet hem lekker hard. Feel so good. Van Down to the Bone.

0: vanavond een bijzondere situatie in de studio. Bob is hier, van het uurtje hiervoor natuurlijk, racen straks. En ikzelf, Bob, die moet zich in allerlei brochten gaan wringen. Wil die nog een baan beginnen? He, kan ik niet te veel over loslaten verder? Ik ben nog zoekende natuurlijk. En ja, er zit nog één iemand anders hier in de zaal die ook niet te veel over zijn werk kwijt kan. Maar ik kan je wel een kleine hint geven.
1: Jam FM.

0: Are you ready?
1: Let's go back to the 80s. Jam FM.
2: Ja, we gaan inderdaad even terug naar 1982. De tijd dat funk nog gewoon draaide om de strakke baslijn. Goede blazers en vooral heel veel groove. Geen ingewikkeld gedoe, deze plaat doet precies wat hij moet doen. Chocolate Milk. En de titel is een goed advies voor de rest van de avond. Don't let up.

0: Chocolate Milk met Don't Let Up. Gaan we nog even naar de laatste plaat voor de reclame. One Step Clover van The Groove Supplier. En blijf daarna zeker hangen bij meer. Jam FM. Jam in met Kevin.
1: Jam FM.

0: zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 7:30.
3: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
4: Op Ameland is vanmiddag een kind overleden na een aanrijding met een auto. De graanexport van Oekraïne is in de eerste twee weken van augustus met 75% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De NS gaat reizigers toch niet verplichten hun tas van een lege stoel te halen. Het vervoersbedrijf ziet af van een verbod op handbagage op een zitplaats. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden.
3: En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
5: Afrit Oudekerk ruim 6 weken afgesloten. En Ouder Amstel viert de nazomer op het kampje. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Afrit 4 Oudekerk aan de Amstel aan de zuidkant is van 11 september tot en met 26 oktober dicht voor verkeer. In deze periode wordt de afrit verplaatst naar de definitieve locatie. Automobilisten worden omgeleid via afrit 5 Stadshart, de Burgemeester Reinderslaan en de Laan van Langerhuizen. Bussen kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon hun gebruikelijke route blijven rijden. Op zondag 13 september is het vernieuwde kampje in Oudekerk aan de Amstel van 1 tot 5 het decor voor de nazomerfair Ouder Amstel. Bezoekers kunnen langs kraampjes van lokale ondernemers, verenigingen en stichtingen en meedoen aan activiteiten, demonstraties en kleine workshops. De organisatie hoopt met een brede mix van deelnemers te laten zien wat Ouder Amstel te bieden heeft. De nazomerfair is gratis toegankelijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

Ja, wat goed dat u er weer bent na de reclame bij Jam In met Kevin. En even een kleine test. Als je tijdens die paar minuten reclame weer 3 keer van houding bent veranderd, je telefoon hebt gepakt en weer hebt weggelegd en ondertussen ook nog even naar de koelkast bent gelopen, dan is deze speciaal voor jou. Een beetje onrust in de tent kan helemaal geen kwaad, joh. Restless van Starpoint hier bij Jam FM.

zit inmiddels een kleine 2 jaar bij Jam FM. En dan pik je natuurlijk het een en ander op. Ze zeggen wel eens, de leerling wordt zo goed als de leermeester. Maar dat wordt natuurlijk pas echt pijnlijk als hij hem voorbij gaat. Dan weet je als leermeester eigenlijk maar 1 ding. Mijn werk zit erop. Dat is een speciale quote voor iemand hier in de studio. Jam FM.

0: Jam FM.
1: Ja, sommige titels zeggen eigenlijk al genoeg. Ain't no love, ain't no use. Klinkt als een behoorlijke dramatische titel. Maar gelukkig klinkt de plaat zelf een stuk lekkerder. We gaan terug naar de jaren 90. Sub Sub met Melanie Williams. Ain't no love, ain't no use.

Ain't no love, ain't no use. En dan gaan we door naar Knaan. Ik ken hem net zoals veel van mijn leeftijd genoten. Vooral van het WK 2010. Waving Flag stond toen echt overal aan. Maar die man heeft natuurlijk veel meer gemaakt. En dat dan dat alleen nummer. Dus we duiken iets verder de muziek in met Knaan. ABC's. Jam FM.

Fatimaya Maha klinkt misschien als een Japanse artiest, maar er zit gewoon een Nederlander achter. En eentje die je waarschijnlijk beter kent onder een andere naam. Bas Bron van de jeugd van tegenwoordig. Maar als Fatimaya Maha pakt hij het elektronische eraan. En dit is hem met Love Invaders.

0: Love Invaders van Fatima Yamaha. Bas Bron.
1: Jam FM.
0: Ja, soms hoor je zo'n plaat en denk je, hoe verzin je het überhaupt? Be This is daar wel een mooi voorbeeld van. Allerlei stukjes muziek, stemmen, geluiden worden helemaal zo door elkaar gegooid en op een of andere manier klopt het dan ook nog. Het bijzondere, de man erachter, Tim Simonon, was een jaar of 20 toen hij hiermee doorbrak. Hij maakte de plaat grotendeels met samples en voor die tijd was dat nog behoorlijk vernieuwend. Eigenlijk een beetje zoals we nu vooral kort stukjes audio knippen, hergebruiken. Alleen moest je er eind jaren 80 iets meer moeite voor doen dan even achter de laptop te gaan zitten. Het resultaat is een enorme hit en een plaat die bijna 40 jaar later nog steeds klinkt alsof er, ja, alsof er elke 10 seconden iets nieuws gebeurt. Heb ik natuurlijk over Bon The Bass met Beat This.
2: Names have been changed to protect the innocent.

0: Bomb the Bass.
1: Jam FM. New music.
0: Ja, dan gaan we alweer naar de allerlaatste plaats van Jammin' met Kevin van deze week. Het is echt heel erg snel gegaan. Een uur lang genoten, maar ook veel gezelligheid in de studio. Zometeen komt Ray met A Night to Remember, dus blijf zeker even hangen. Toch de laatste plaats van mij vanavond is All I See Is You. Dankjewel.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
10: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
9: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
10: Klinkt goed.
11: Surebird. Jouw verzekeringsman. Maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
13: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM.
14: Drie Nederlanders zijn omgekomen bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio. Vier andere Nederlanders raakten gewond. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt de betrokken Nederlanders en hun familie. Volgens de politie lijkt de bestelbus van de Nederlanders geen voorrang te hebben verleend bij een stopbord. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog. De Nederlandse filmproducent Rodney Leisner wordt vermist in Suriname. De 52-jarige Leisner is sinds zaterdagavond spoorloos. Rond 21:15 was er voor het laatst contact met hem. Zijn telefoon staat sindsdien uit. Hij was zaterdag in het district Saramacca voor een werkoverleg. De Surinaamse politie is een onderzoek gestart. Leisner is onder meer bekend als producent van de films Heksen bestaan niet en Fashion Chicks. Familie en vrienden maken zich grote zorgen. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In het zuiden van de provincie reden naar schatting 400 tot 500 tractoren met lange files tot gevolg. De boeren eisten steun van de 12 Drentse burgemeesters, maar die weigerden een protestbrief aan het kabinet te ondertekenen. Zij vinden politieke actie op deze manier niet de juiste oplossing. Amsterdam krijgt 20 time-out woningen voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. Woningcorporatie IJmere gaat ze bouwen samen met de gemeente en zorginstellingen. Bewoners kunnen er enkele maanden verblijven met intensieve begeleiding om tot rust te komen. Daarna kunnen ze terug naar hun eigen woning of doorstromen naar passende zorg. De woningen moeten ook overlast in reguliere woonwijken helpen voorkomen. Waar de woningen komen is nog niet bekend. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden.
13: En tot zover het Radio Nieuws op Jam FM.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Datacentrum gepland in Amsterdam-Zuidoost en Veilig Verkeer Nederland is op zoek naar vrijwilligers. Mijn naam is Christine Elion. Er zijn plannen voor een groot datacentrum aan de Luttenbergweg in Amsterdam-Zuidoost. Het datacentrum zou 60 meter hoog moeten worden. De verwachting is dat het veel elektriciteit en koelwater nodig heeft. Op dit moment is het idee dat er drinkwater zal worden gebruikt voor het koelen. Dat wordt meer dan 1 miljard liter per jaar als het datacentrum eenmaal in gebruik is. Bovendien worden er in de buurt meer dan 14.000 nieuwe woningen gebouwd die ook allemaal licht en water nodig hebben. De stichting Vrienden van Duivendrecht heeft een zienswijze ingediend tegen de plannen. En de afdeling Amstelveen-Amsteland van Veilig Verkeer Nederland is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Er wordt voornamelijk gezocht naar mensen die naast hun werk of gezin een paar keer per jaar een dagdeel kunnen vrijmaken voor praktische activiteiten. Het gaat bijvoorbeeld om fietscontroles op scholen, fietsverlichtingsacties en voorlichtingsactiviteiten. Ervaring is niet nodig. Als je wil kijken hoe zo'n controle er in de praktijk aan toe gaat, ben je welkom op het dorpsplein van Duivendrecht aanstaande zaterdag van 11 tot 3. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Alleen maar dat het gezellig gaat worden. De komende twee uur gaan we in ieder geval terug in de tijd. Twee uur vol heerlijke muziek, grote hits en vergeten pareltjes. En vooral heel veel herinneringen. Want soms hoor je maar een paar seconden van een nummer of ben je meteen ervan teruggekomen om te zeggen van die had ik graag wat langer willen horen. We gaan in ieder geval terug naar een bepaalde zomer, een buffetje of misschien wel je eerste liefde. De radio op je slaapkamer of gewoon terug naar die goede oude tijd. We gaan luisteren zo dadelijk naar de muziek die we misschien wel 100 keer hebben gehoord, maar die nog steeds iets met je doet. En natuurlijk vertel ik je ook de leukste en soms de verrassendste verhalen achter de platen en de artiesten. Ik zeg het je elke week al, zet je radio in ieder geval iets lekkerder harder aan en pak iets te drinken. Ja, Kevin die zei het ook al, die copycat, maar die gaan we ook nog wel een keertje kiel halen om het heel netjes te zeggen. Maak je klaar in ieder geval voor een hele mooie muzikale reis. Vanavond gaan we rememberen, om het zo te zeggen, met de muziek die we nooit vergeten zijn. Dit is A Night to Remember, ik ben MC DJ Raiden en de eerste plaat die heb ik al voor je klaarstaan. En die is van Paula Abdul. En dan neem ik je mee naar Opposites Attracts.
1: Are you ready?
2: Let's go back to the 80s.
3: 80s is just the perfect vibe. Oh my god.
1: Jam FM.

0: Lisa bij Jam FM.
1: Jam FM.
0: Opposites Attract uit 89. Een plaat die eigenlijk alles had. Pop, dance, rap en natuurlijk die legendarische tekenfilmkat MC Scat Cat. En nog zo'n mooi detail van deze videoclip. Deze won in 1990 de Grammy Award voor Best Short Form Music Video. Ja, en dat zegt wel wat natuurlijk, hè. Even kijken wat ik nog meer voor je heb, want ik heb nog veel meer gevonden wat dat betreft, hoor. Van Paula Abdul. Even kijken wat ik hier voor je heb staan. Moment. Dat is in ieder geval Class Action, maar die komt zo dadelijk voorbij. Zo, daar ben ik weer. Geheel voor jou. Zo doen we dat. We nemen vorige week niet over. In ieder geval, waar was ik gebleven? Ja, dat andere detail wat ik al tegen je zei. In 1990 wonnen ze de Grammy voor de Best Short Form Music Video. En dat is natuurlijk niet slecht voor zo'n geanimeerde kat. We blijven in ieder geval lekker in deze late 80s sfeer. Want de volgende plaat komt uit 83 zelfs. Een groep die misschien niet bij iedereen meteen een belletje doet rinkelen. Maar deze tracks herken je waarschijnlijk wel. Het is Class Action en je hoort dus juist al het een en ander voorbij komen wat betreft de eerste beats. We gaan terug naar 83, Class Action met Weekend en een echte clubklassieker uit de vroege 80's, geproduceerd door Patrick Adams, een naam die diep in de New Yorkse disco en dance geschiedenis zit. Een track draait misschien natuurlijk om één ding, het weekend. En dat is het ook bijna, want sommigen zeggen altijd, woensdag breekt zo lekker de week.
2: Come around and spend the night.
1: Jam FM.

Soms kom je mensen tegen met zo'n heerlijk zuur gezicht. En dan moet je dan natuurlijk niet gaan overnemen, dat verzurende. Dat moet je gewoon lekker loslaten. En voordat je het weet, is net zoals na de regen, komt altijd de zon. Ik denk dat je hem wel mooi krijgt, hè, wat ik bedoel. En zo is het.

0: Jam FM takes it slow.
1: En waarom ook niet? Class Action hier zo bij Jam FM. En wat was die lekker zeg? Weekend. En dat is het ook bijna. Ik zei het zojuist al, de opstartproblemen die laat ik een beetje achter me en we gaan nu verder naar de orde van de avond. Ja, ik zei avond in plaats van dag. Zo kan het ook. En ik neem je gewoon mee terug naar een bijzondere periode die we allemaal nog kennen. En dan heb ik het over de coronatijd. Dat is nog ineens zo lang geleden, geloof ik. Denk daar eens over na. Het is 2026, een paar jaar geleden. En voor sommigen al een decennia, om het zo te zeggen. De periode van lockdowns, anderhalve meter, mondkapjes en vooral niet zomaar even de deur uit kunnen. Geen feestjes zoals je net hebt gehoord. Of geen volle kroegen, geen spontane bezoekjes. We moesten ineens afstand houden van elkaar. Terwijl we juist ontdekten hoeveel behoefte we hadden aan gezelschap. En als je dan 's avonds thuis zat, ging de muziek natuurlijk gewoon door. Misschien zong je het hardop mee, misschien alleen in gedachten. Maar er waren van die nummers die ineens een hele andere betekenis kregen. En deze titel past daar eigenlijk precies wel heel mooi bij. Spend the Night van The Cool Notes. Dus terug richting die coronatijd. Terug naar de 80's. Maar vooral ervan te genieten op een hele andere manier.

0: Want juist in die coronatijd merkten we hoe belangrijk vrienden eigenlijk zijn. Even samen een biertje doen, een praatje maken, een feestje. En ineens was het allemaal niet meer zo vanzelfsprekend. Maar deze track is van ver voor de corona. We gaan zo dadelijk terug naar 1984. Naar een van de bekendste hip-hop duo's. Ook uit de oldschool tijd. Ik heb het over Houdini. Friends werd geproduceerd door Larry Schmidt. Een belangrijke naam in de vroege hip-hop. En de boodschap van de plaat is eigenlijk nog steeds actueel. Wie zijn nou eigenlijk echt je vrienden? En wie staat er echt voor je klaar als het erop aankomt?
1: Are you ready? Let's go back to the 90s.
2: Jam FM. Always smooth and funky.
1: This is Jam FM. 104.9 FM.

en hip-hop klassieker en eigenlijk een nummer met een vraag. Die we allemaal wel eens hebben gehad. Wie zijn nou je echte vrienden? Daar hebben we het zojuist over hier zo in de studio. En Houdini was samen met onder andere Run DMC, LL Cool J belangrijk in de ontwikkeling van de hip-hop in de jaren 80. En Friends werd later ook nog eens meerdere keren gesampled. Dus de invloed van deze plaat hoor je tot op de dag van vandaag nog steeds terug. En vrienden, ja, daar gaan we en natuurlijk nog veel meer van tegenkomen vanavond. Welkom bij Jam FM en Night to Remember. Ik ben MC DJ Raiden. Het is weer tijd voor het nieuws.

0: radio lives for new music. Stay tuned. Stay tuned.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
2: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
3: 3 Nederlanders zijn omgekomen bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio. 4 andere Nederlanders raakten gewond. De Nederlandse filmproducent Rodney Leisner wordt vermist in Suriname. De 52-jarige Leisner is sinds zaterdagavond spoorloos. Honderden boeren hebben vandaag met tractoren door Drenthe geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. En Amsterdam krijgt 20 time-out woningen voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. En dan het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droger, al kan er nog een enkele bui vallen. De zuidwestenwind is matig en neemt later wat af. Het is ongeveer 18 graden.
2: En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
4: Rembrandtweg in Amstelveen wordt opnieuw ingericht en het taalseizoen begint weer in Oudekerk en Duivendrecht. Mijn naam is Christine Elion. Sinds gisteren zijn er werkzaamheden aan het winkelgedeelte van de Rembrandtweg in Amstelveen. De weg wordt opnieuw ingericht. Wat nu nog fietspad is, wordt onderdeel van het voetgangersgebied. Ook komen er grotere groenvakken rond de bomen. Tijdens de werkzaamheden wordt de weg deels afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De winkels blijven bereikbaar. In het voorjaar moet de weg klaar zijn. Dan wordt begonnen met de vernieuwing van het stadsplein. En vanaf eind augustus organiseert Coherente gratis activiteiten voor iedereen die zijn Nederlands wil verbeteren. Er zijn groepen waaruit een boekje wordt gewerkt en er is een zogenaamd taalcafé waar mensen met elkaar praten over een bepaald onderwerp. Op de laatste donderdag van de maand is er ook nog de taalborrel waar je spelletjes kunt spelen en mensen kunt ontmoeten. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom. Meer informatie kun je vinden op coherente.nl/taal. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: A Night to Remember. We gaan zo dadelijk weer verder met de muzikale reis. En ik ga even kijken waar we gebleven zijn. Want we duiken opnieuw. Even kijken. Ja, de 80's, daar blijven we zo'n beetje bij. We gaan in ieder geval de 80's weer induiken. Ik neem je mee terug naar 1988. En dat was natuurlijk niet alleen het jaar dat we het EK wonnen. Maar er gebeurde nog veel meer. En trouwens, in 88 zat ik lekker in Ibiza. We gaan terug naar John Whitehead. Een zanger, songwriter en producer. Die misschien niet bij iedereen een belletje doet rinkelen. Maar deze plaat verdient in ieder geval een absolute plek in de muzikale tijdmachine waar we ons nu in bevinden. Body Move verscheen op het album van I Need Money Bad. En er was zelfs een speciale move van Your Body Mix. Die door DJ's massaal werd ontdekt als een lekkere dansvloerplaat. Dus nu na het nieuws is het tijd om de boel weer een beetje in beweging te krijgen. En die kan ik zelf ook wel gebruiken, want ik ben een beetje stijf geworden na het trainen van gisteren. En dat is hier ook wel opgemerkt in de studio. Dus één ding ga ik doen. Ik dans met jullie mee. Als jij er tenminste ook klaar voor bent. En ik ga niet zeggen wat Kevin heeft gezegd om jullie eerst naar de koelkast te gaan sturen. Daarvoor pak ik hem nog een keertje aan. Buiten dat, jij zorgt in ieder geval dat jouw woonplek of daar waar je bent nu wordt omgetoverd tot een heerlijke dansvloer. En ik kijk nog even naar buiten en heb ik toch nog het idee dat de mensen hier zo op de plas bij Oude Kerk aan de Amstel ook wel klaar zijn voor een weer lekker dans onder onsje. Maak je klaar, welkom bij A Night to Remember. Ik ben MC DJ Raiden. Je luistert naar, dat bedoel ik, The Number One Station.
1: Jam FM.

Zo mooi om te horen ook hier zo in de studio, wat alleen al een jaartal kan doen als je dat benoemt. En dan hoor je drie verschillende verhalen hier zo en dat het klinkt, ja, dat is gewoon zo mooi, daar moet je eigenlijk bij zijn. Drie verschillende generaties hoor je daar in één keer en ook elkaars belevingen. Ik heb een ander leuk feitje voor je en dat is, we gaan zo dadelijk naar Tongue and Cheek en ja, Nobody Can Love Me verscheen oorspronkelijk in 88, haalde de 59e plaats in de Britse hitlijst en werd later opnieuw uitgebracht als Nobody in 1990 en toen was het de 37e plaats die zij behaalde. Ik heb het over John Whitehead met Nobody. En in ieder geval, we houden de beweging erin. Dat sowieso, want als je eenmaal aan het bewegen bent, wil je natuurlijk dat niemand je meer van de dansvloer krijgt. Althans, dat idee, dat heb ik. Ja. Het is wel een dingetje natuurlijk, want wie brengt dan je drankje even naar de dansvloer? Nou ja, daar heb je friends voor en daar hebben we het ook over gehad. 88, daar had ik het over. En ik denk dat we er toch maar even blijven. Als ik kijk naar de Britse groep die vooral in de clubs populair was, dan is het Tongue and Cheek. En daar.

0: FM.
1: En weet je wat nou het mooie is? Ik had het er zojuist over. Kijk, er zijn verschillende tijdperken natuurlijk. En dit is er één van. Laat ik eens even gaan kijken wat ik echt voor je heb staan. Want ik ben natuurlijk weer met 2-3 dingen tegelijk bezig. Maar let wel, het komt eraan. Daar zijn we. Ik zei het zojuist al tegen. Voordat we verder gaan wil je natuurlijk ook mee worden genomen naar een bepaalde data. Want dit brengt natuurlijk wel het een en ander teweeg. Ik zei het zojuist al tegen je wat de dansvloer betreft. Maar met dit soort nummers ga je echt weer... reis door de tijd maken. We kwamen uit bij Swingbeat tijdperk en dat is niet de disco, de handjeklap. Nee, echt. Zodra je nummer als Tong & Cheek hoort, dan is het gelijk de dansvloer vol en iedereen viert natuurlijk Way Back in Time. Als ik je dan meeneem naar wat er gaat gebeuren op 30 augustus... dan heb ik het over Flora Palace. Een avond, in ieder geval een dag wordt het, want het overdag... dat de liefhebbers weer van de heerlijke soul en disco dance classics... aanwezig zijn. Reken maar dat het druk zal zijn als het ook overdag is. Dit keer zeker weten. En dat met de DJ's die er staan, gaat dat zeker lukken. Ik zou zeggen, pak weer die lekkere dansschoenen die je toen de tijd ook aan had wat de swingbeat betreft. En dan zal het zeker wel gaan lukken. Over onuitgesproken, we hebben er eentje klaarstaan die daar in ieder geval perfect bij past. Dan heb ik het over Curtis Hairston, I Want You All Tonight. En Curtis Hairston was een Amerikaanse R&B en soulzanger die vooral bekend werd in de 80s en begin 90s. En deze plaat is inmiddels zo'n lekkere dance classic geworden die je op een goede avond gewoon weer terugbrengt naar die dansvloer waar ik het zojuist over had. En die dansvloer die komt er ook aan, zoals zojuist al is gezegd, 30 augustus, Flora Palace Reunion. En dat is dan bij het eiland. Zoek het op. En dan ben je in ieder geval verzekerd van een hele mooie en lekkere dag. Way back in time. Zoals wij dat hier ook doen bij Jam FM.
0: Let's go back to the 80s. Your favorite old school jam. Your favorite old school jam. Yeah.

0: aan een afsluiting van wat betreft het eerste uur. We hebben vanavond al heel wat muzikale kilometers gemaakt. En als ik eerlijk ben, bij sommige platen krijg je gewoon weer zin om te doen wat we vroeger zo vanzelf vonden. En dat was echt dansen. Want waar zijn we eigenlijk gebleven, de echte disco's? Waar zijn ze? Ja, ik weet het niet hoor. Die plekken waar je naartoe ging om muziek te horen, mensen te ontmoeten en gewoon urenlang op de dansvloer te kunnen staan. En dan zeker met dit soort nummers. I Want You All Night van Curtis Hairston.
1: Jam FM.
0: Ik heb het zojuist over, ik moet maar eens gaan kijken waar ze echt zijn gebleven. Maar vertel het me maar, waar ze echt zijn gebleven, die discotheken. Ik ken nog hele grote van vroeger, en daar heb ik het over. Onder andere de Palace Metropool in Zaandam. En natuurlijk was er ook eentje. En dat was de Challenge in Hoofddorp, waar echt, echt flink werd gedanst. En dan heb ik het nog ineens over het centrum van Amsterdam, waar ook de echte discotheken wel degelijk hebben bestaan. Tegenwoordig is er natuurlijk nog genoeg te beleven, dat sowieso. Maar die ouderwetse discotheken waar we het over hebben, waar je binnenkwam en eigenlijk meteen wist: vanavond ga ik naar huis met pijn in mijn voeten. En die zijn moeilijker te vinden. Dus misschien moeten we zelf maar blijven doen. Muziek aan, volume omhoog en gewoon lekker bewegen. Want dansen heb je gelukkig nog steeds zelf in de hand. En precies daarom sluiten we dit eerste uur af met een track die eigenlijk zegt dat we allemaal zouden moeten blijven doen. Ik heb het over Don't Give Up. Blinky is hier, bracht deze uit, de pianoplaat, in 2015. En werd zo'n grote doorbraak. Hij vertelde later ook dat hij de track oorspronkelijk gewoon online zette om mensen zijn muziek te laten horen. En vervolgens kreeg hij ontzettend veel reacties van luisteraars die vertelden dat het nummer hen echt had geholpen. En dat is afsluiter van het

0: verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
1: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensen- en relatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensen- en relatie.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
4: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM.
5: De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs niet interessant. Tegelijkertijd hebben de Verenigde Staten en Zuid-Korea hun gezamenlijke militaire oefeningen flink ingekort. Volgens Amerikaanse media zou dat bedoeld zijn om Noord-Korea tegemoet te komen. Volgens Trump heeft hij een goede relatie met Kim. De twee leiders ontmoetten elkaar al eerder in 2018 en 2019. De Nederlandse filmproducent Rodney Leisner wordt vermist in Suriname. De 52-jarige Leisner is sinds zaterdagavond spoorloos. Rond 21:15 was er voor het laatst contact met hem. Zijn telefoon staat sindsdien uit. Hij was zaterdag in het district Saramacca voor een werkoverleg. De Surinaamse politie is een onderzoek gestart. Leisner is onder meer bekend als producent van de films Heksen bestaan niet en Fashion Chicks. Familie en vrienden maken zich grote zorgen. Amsterdam krijgt 20 time-out woningen voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. Woningcorporatie IJmeren gaat ze bouwen samen met de gemeente en zorginstellingen. Bewoners kunnen er enkele maanden verblijven met intensieve begeleiding om tot rust te komen. Daarna kunnen ze terug naar hun eigen woning of doorstromen naar passende zorg. De woningen moeten ook overlast in reguliere woonwijken helpen voorkomen. Waar de woningen komen is nog niet bekend. En de Nederlandse hockeysters hebben ook hun derde groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg Japan in Amstelveen met 9-0. Daarmee blijft de titelverdediger ongeslagen en zonder puntenverlies. Nederland had de groepswinst al veiliggesteld na eerdere zegens op Chili en Australië. In de tweede groepsfase treft Oranje 2 nieuwe tegenstanders. De eerste wedstrijden daarvan worden morgen gespeeld. Het weer. Vanavond en komende nacht trekken vanuit het westen nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind blijft matig en het koelt af naar 12 tot 16 graden.
4: En tot zover het radionieuws op Jam FM.
3: Jam, metropoolregio nieuwsupdate.
6: Datacentrum gepland in Amsterdam-Zuidoost en Veilig Verkeer Nederland is op zoek naar vrijwilligers. Mijn naam is Christine Elion. Er zijn plannen voor een groot datacentrum aan de Luttenbergweg in Amsterdam-Zuidoost. Het datacentrum zou 60 meter hoog moeten worden. De verwachting is dat het veel elektriciteit en koelwater nodig heeft. Op dit moment is het idee dat er drinkwater zal worden gebruikt voor het koelen. Dat wordt meer dan 1 miljard liter water per jaar als het datacentrum eenmaal in gebruik is. Bovendien worden er in de buurt meer dan 14.000 nieuwe woningen gebouwd die ook allemaal licht en water nodig hebben. De Stichting Vrienden van Duivendrecht heeft een zienswijze ingediend tegen de plannen. En de afdeling Amstelveen-Amsteland van Veilig Verkeer Nederland is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Er wordt voornamelijk gezocht naar mensen die naast hun werk of gezin een paar keer per jaar een dagdeel kunnen vrijmaken voor praktische activiteiten. Het gaat bijvoorbeeld om fietscontroles op scholen, fietsverlichtingsacties en voorlichtingsactiviteiten. Ervaring is niet nodig. Als je wilt kijken hoe zo'n controle er in de praktijk aan toe gaat, ben je welkom op het dorpsplein van Duivendrecht aanstaande zaterdag van 11 tot 3. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Memories bij Jam FM. Wat was het toch weer een heerlijke muzikale reis, het eerste uur. Maar we zijn nog lang niet klaar. We hebben nog een heel uur vol mooie herinneringen, bijzondere platen en natuurlijk de verhalen achter de muziek. En we gaan dit tweede uur meteen lekker funky beginnen. We gaan terug naar 1977 met een man die eigenlijk alles kon. Zingen, gitaar spelen, schrijven en produceren. Ik heb het over niemand minder dan Johnny Guitar Watson. Deze man had niet alleen een geweldige naam, hij had ook een geweldig gevoel voor groove. Zijn album A Real Mother Fire kwam uit in 77 en de titeltrack werd zelfs een echte dikke top 20 hit in Amerika. Je weet het, ik zeg het elke keer tegen je. Zet hem gewoon lekker harder aan. Ik hoop echt dat je die dikke dansschoenen, althans als je die plateau solo nog hebt, aan hebt getrokken. Want we gaan het tweede uur van A Night to Remember echt funky openen. Johnny Guitar Watson met A Real Mother Fire.
1: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Jam FM.
1: Als dat geen herinneringen brengt, dan weet ik het ook echt niet hoor. Dat moet toch zo zijn. En ik blijf je meenemen in de tijd. Ik ga eens kijken wat ik nog meer voor je heb, want er komt natuurlijk veel meer aan. Ik zou kunnen gaan husselen, maar dat doe ik niet. Ik heb hem al voor je staan hoor. En dan heb ik het ook echt over eentje wat eigenlijk mijn all-time favorietje is. Dat maak je natuurlijk wel nieuwsgierig, hè?
0: Jam FM.
1: Ik zei het juist al, een all-time favoriet van mij. Eentje die voor mij ook echt betekenis heeft. Want we leven natuurlijk in een tijd waarin bepaalde dingen misschien een beetje zijn veranderd. En misschien begrijpt vandaag de dag niet iedereen meer precies wat er bedoeld wordt met galant te zijn. Ik heb het dan over van die simpele dingen. Een stoel aanschuiven voor een dame. Een deur voor iemand openhouden. Even helpen met de jas. Gewoon respect hebben. En laten merken dat je iemand waardeert. Ik heb dat in ieder geval van huis uit meegekregen. Een stukje basisopvoeding, zou ik bijna zeggen. En laten we hopen dat dat bij velen van ons nog steeds zo is. En daarom is deze voor mij meer dan zomaar een lekkere plaat. Ik neem je mee terug naar 1984. Want toen brachten de Temptations Treat Her Like a Lady uit. Het was bovendien de eerste single waarop Ali Ollie Woodson de leadzang voor zijn rekening nam. En de productie kwam mede van Al McKay en Ralph Johnson, bekend van Earth, Wind and Fire. Dus deze is voor iedereen die nog weet dat een beetje galanterie helemaal niet ouderwets hoeft te zijn. Een speciale shout-out gaat ook naar Sparkle en Vlinder. En meiden, ik moet zeggen, heel veel plezier de komende 2 dagen hier in Amsterdam. Geniet ervan, maak mooie herinneringen en chill out. Ben jij er klaar voor? Ik heb hem hier voor je klaar, hoor. Mijn all-time favorite. Hij is voor jullie allemaal.

Temptation hier zo met Treat You Like a Lady. Een heerlijke plaat met wat mij betreft nog steeds een prima boodschap. En we blijven natuurlijk even in die sfeer van zool, liefde en relaties. We gaan zo dadelijk terug naar 76. Naar een man wiens stem je uit duizenden herkent. Ik heb het over niemand minder dan de legendarische Barry White. You See the Trouble in Me schreef Barry White samen met de jonge Ray Parker Jr. En ja, dezelfde Ray Parker die een paar jaar later natuurlijk wereldberoemd zou worden met Ghostbusters. De plaat werd in Nederland een top 40 hit en kwam hier tot de nummer 18. In Engeland deed hij het zelfs beter. Toen werd het de nummer 2.

0: Barry White. Zo lekker, ik heb het erover met Sebastian, die is hier ook. Wat het allemaal teweeg heeft gebracht en dat ook een van die nummers destijds goed binnenkwam in de arena. En dat was met Sensation White. En ik kan je vertellen, die hele arena ging helemaal los.
1: Jam FM.
0: Ik zeg altijd, er is meer tussen hemel en aarde. Dus als jij op een gegeven moment denkt van, ik moet een mountain, een berg dus verplaatsen, dan zou ik zeggen, kijk eens even omhoog naar de lieve Heer. En misschien dat hij je een handje kan helpen. Maar deze plaat gaat eigenlijk precies daarover. Grenzen verleggen, geloven dat iets, ja, je iets meer kunt bereiken. En geen berg dan ook te groot is. Move Any Mountain, daar heb ik het over van Shaman. Deze kwam uit in 1991. Opnieuw uit, moet ik zeggen. En werd hun eerste Britse top 10. Met een vierde plaats als notering. En er zit ook een heel bijzonder verhaal aan deze plaat. Tijdens het filmen van de videoclip op de Canarische eilanden kwam bassist Will Sinnott tragisch om het leven. De band ging uiteindelijk door en de plaat groeide uit tot een echte rave-klassieker. Dus geloof in jezelf, kijk af en toe naar boven en onthoud. Als de berg niet naar jou komt, misschien moet jij gewoon de berg verplaatsen. Of wellicht zeggen ze ook wel eens, als de berg niet naar Mozes komt, komt Mozes wel naar de berg. En vice versa.
1: This is Jam FM.

en dingen veranderen, dan komen we vanzelf bij deze man uit. Want sommige artiesten maken muziek om je te laten dansen en anderen gebruiken muziek om je even stil te laten staan en na te laten denken. Ik heb het over niemand minder dan Tupac. Die was zo iemand. Changes werd in 98, 2 jaar na zijn dood, uitgebracht. Het bijzondere is dat de basis van het nummer al in 92 was opgenomen en de uiteindelijke versie gebruikt werd om de beroemde melodie van Bruce Hornsby en The Range, The Way It Is, uit 86. Luister vooral naar waar Tupac het over heeft. Over armoede, racisme, politiegeweld en de vraag of mensen daadwerkelijk in staat zijn om dingen te veranderen. Here is Changes.

0: Jam FM.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 9:30.
2: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Maar Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs niet interessant. De Nederlandse filmproducent Rodney Leisner wordt vermist in Suriname. De 52-jarige Leisner is sinds zaterdagavond spoorloos. En Amsterdam krijgt 20 time-out woningen voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. En de Nederlandse hockeysters hebben ook hun derde groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg Japan in Amstelveen met 9-0. Het weer. Vanavond en komende nacht trekken vanuit het westen nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind blijft matig en het koelt af naar 12 tot 16 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Rembrandtweg in Amstelveen wordt opnieuw ingericht en het taalseizoen begint weer in Oudekerk en Duivendrecht. Mijn naam is Christine Elion. Sinds gisteren zijn er werkzaamheden aan het winkelgedeelte van de Rembrandtweg in Amstelveen. De weg wordt opnieuw ingericht. Wat nu nog fietspad is, wordt onderdeel van het voetgangersgebied. Ook komen er grotere groenvakken rond de bomen. Tijdens de werkzaamheden wordt de weg deels afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De winkels blijven bereikbaar. In het voorjaar moet de weg klaar zijn. Dan wordt begonnen met de vernieuwing van het stadsplein. En vanaf eind augustus organiseert Coherente gratis activiteiten voor iedereen die zijn Nederlands wil verbeteren. Er zijn groepen waaruit een boekje wordt gewerkt en er is een zogenaamd taalcafé waar mensen met elkaar praten over een bepaald onderwerp. Op de laatste donderdag van de maand is er ook nog de taalborrel waar je spelletjes kunt spelen en mensen kunt ontmoeten. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom. Meer informatie kun je vinden op coherente.nl/taal. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: met MC DJ Raiden. A Night to Remember.
1: Welkom terug bij Jam FM en we verwelkomen natuurlijk het nieuwe uur, om het zo te zeggen. Het laatste half uur van A Night to Remember. Wat gaat de tijd toch snel, zeg. We gaan gewoon lekker door met onze muzikale reis. En na alles wat we al voorbij hebben laten komen, beginnen we dit laatste half uur met een plaat waarbij je eigenlijk helemaal geen tekst nodig hebt. We gaan terug naar 1974, naar een stel Schotten die besloten dat ze funk konden maken alsof ze uit Amerika kwamen. En dat lukte ze nog behoorlijk goed. Ik heb het over de Average White Band, oftewel AWB, met Pick Up The Pieces. Een vrijwel volledig instrumentale plaat die in Amerika uiteindelijk zelfs nummer 1 werd op de Billboard van de top 100. En het mooie is, de band was aanvankelijk helemaal niet van plan om hier een grote commerciële hit van te maken. Ze wilden vooral hun liefde voor de funk van onder andere James Brown en de JB's laten horen. Dus ja, geen lange verhalen meer. Pick Up The Pieces. Ik zou zeggen, put your groove on en welkom terug.

0: schermen. En let wel, ik ga ze nou een beetje tackelen, want men praat wel en lekker doet hier zo, maar ze hebben nog niet allemaal een koptelefoon op. Kijk hoe snel ze dat voor elkaar kunnen regelen. Pick up the pieces. En dat is wat ze nu ook doen. Het leek wel een stoelendans hier zo. Het leek echt wel een stoelendans. Je ziet de een naar rechts rennen en de ander naar links. Van, oh shit, wat gaan we nu weer krijgen hier zo. Ja, zo gaat dat hier ook. Ik haal ze er even bij allemaal. Een hele goede avond ook jullie hier zo in de studio. Ja, dat was even schrikken denk ik, hè?
1: Ja, dat had ik niet verwacht.
0: Nee, dat bedoel ik.
2: Ja, ik ben echt nog steeds in shock. Vooral het mooie dat... Dat Bob en ik nu een microfoon delen.
0: Goed zo.
3: Nou, na vorige keer sta ik wel scherp. Dus ik ben erbij.
0: Dat was echt scherp. Ja, want het leek wel stoelendans. Ik zag je echt naar de lins duiken. Van, overhaal ik nu snel.
3: Ik wil wel denken aan een verjaardag toen ik 12 jaar was.
0: Ja, ja, mooi.
3: Stoelendansje.
0: Ja, maar we hebben het zojuist over de jaren gehad. Want de jaren, dat deed jullie wel eens vanaf 88, hè? Ik hoorde in één keer daarvan, ik was er nog wel, ik was er niet.
3: Nee, ik was er niet, maar ik hoor dat iemand naast mij sowieso 148 jaar wordt, Mina.
2: Oh? Sowieso, ik word 148, dus bij deze aan jullie allemaal. Tegen die tijd wil ik dat jullie er nog zijn, zodat we samen radio kunnen maken.
3: Bij rekening, een beetje moeilijk dan.
0: Heel geweldig. En welk jaar is dat dan, dat je 148 wordt?
2: Oh ja, dan moet ik nog even rekenen. Dat vind ik wel heel ingewikkeld. Maar ik kan je wel vertellen dat ik in 88 was ik 18. Dus toen begon mijn leven. Toen gingen de deuren open naar de wereld.
0: Ja, dat kan.
3: Ja, en iets met roeien hoorde ik net.
0: Ja, en eentje was nog vloeibaar, hoorde ik
1: tijd. Ja, ik was min 11 in 1988, om het zo te zeggen.
0: En de andere was ook nog vloeibaar.
3: Zeker, maar de muziek leeft voort, ook voor mijn tijd.
1: Ja dat is zeker weten.
0: Dat is wel zo.
1: Dat is zeker waar.
0: En hoe kijken jullie daar tegenaan wat betreft die tijd? Qua muziek?
2: Ja, kijk, voor mij moet je het gewoon over andere dingen hebben. Ik vind het leukste hoe de stad Amsterdam er in die tijd uitzag. Ja, als je dat met nu vergelijkt, is echt helemaal niks. Ik bedoel, het is nu allemaal van die chique gevels die allemaal keurig gevoegd zijn.
0: Maar als je dat zegt, dan denk ik aan... Als jij dat zo zegt, dan denk ik aan Nederlandse nummers en niet aan de nummers die we hier nu draaien.
2: Ja, maar de stad Amsterdam. Die zo werd er ook genoeg gespeeld, denk ik.
0: Ja, dat wel. Maar als jij dat zo benoemt, dan heb ik echt de Nederlandse tracks.
3: Ja, het is natuurlijk wel een stigma dat vandaag de dag geen mooie nummers worden gemaakt. Die worden ook zeker nu nog gemaakt.
0: Zeker.
3: Maar echte classics zijn natuurlijk wel uit de jaren 70, 80 en 90 die wij hier op GMFM horen.
0: Dat dus.
1: Ja, en die blijven gewoon lekker in leven houden op deze zender. En dat is het lekkere van GMFM. Always moving funky.
0: Want als ga ik nu weer naar jou, en waar ging jij stappen in de discotijd? Ja. Kom maar, ik heb het tegen jou, Christine.
2: Ik denk Escape.
0: Ja, die bestond nog niet.
2: Ja,
0: dat was daarvoor.
2: Wel, ja, nee, daarvoor.
0: Bebop.
2: Nee.
0: Bebop. Nee. Flora.
2: Daar kan ik allemaal nog niet over meepraten.
0: Ja, nou, dat was
2: helaas,
0: niet.
2: Helaas, toen. Ja. Denk dat ik toen. Nog niet op de wereld was.
0: Oh ja, dat zou kunnen.
2: Ja. Of niet op jouw wereld.
0: Nee, nou ja, dat zou wel kunnen. Maar toen ging je waarschijnlijk nog niet zo stappen, wat dat betreft.
2: Zeker niet, zeker niet. Nee.
0: Want Egmond en dergelijke.
2: Ja, nee joh, dat rijbewijs van mij.
0: Het rijbewijs.
2: Nou, dat is nog steeds een wonder.
0: Laten we het dan niet hebben over die twee, dat die nog op de step waren.
3: Of Café Nol.
0: Ja, dat is allemaal later, hè? Café Nol. Nou ja, heerlijk. Nou ja, zo gaat het dus in ieder geval wat de tijdperken betreft en wat het allemaal doet. En dat zal ongetwijfeld met jou ook zo zijn. Ik ga je weer mee terugnemen naar een bepaalde tijd en dan ga ik eens kijken wat ik voor je klaar heb staan. Wat dat betreft, want zo mooi is dat hoe dat hier achter de schermen gaat. Jam FM. Dus even zoeken, even huzzelen. Ja, ik heb er nog eentje. Cathy Dennis. Deze werd later vooral bekend als songwriter en schreef onder andere Can't Get You Out of My Head. En dat was voor Kylie Minogue. De Average White Band, daar had ik het zojuist over van Pick Up the Pieces. Dat was als laatste waar we naar hebben geluisterd. En we gaan weer terug naar de heerlijke funk van de vroege jaren 90. We gaan naar een dame die je misschien vooral kent van deze platen, maar die later achter de schermen misschien nog wel succesvoller werd. Cathy Dennis met Touch Me All Night Long. De plaat verscheen in 91 en werd een flinke hit. Nummer 5 namelijk in Engeland en zelfs nummer 2 in Amerika. En leuk om te weten, het nummer is gebaseerd op een oudere track van Fonda Rae. Met Cathy Dennis herschreef deze. En daar een groot deel van de tekst in ieder geval. En het gaf ook een hele andere draai aan het nummer. En als je dat kan, nou, dan denk ik dat je iets goeds in handen hebt, hoor. En als je haar naam later nog tegenkomt, dan denk je ook aan Kylie Minogue. Want Katie Dennis schreef jaren later Can't Get You Out of My Head. Nu terug naar 91. Touch Me All Night Long.

Dennis met Touch Me All Night Long. En we gaan de muziek lekker vasthouden, maar maken wel even een flinke sprong naar 1999. Oh, dan moet je gelijk aan Prince denken. 1999. Want als er een plaats is waarbij je letterlijk moet luisteren naar wat er gezongen wordt, dan is het deze wel. Ik heb het over Get Down van Paul Johnson. Een echte houseklassieker uit 99. En in Nederland deed hij het behoorlijk goed. Hij kwam op nummer 3 in de top 40.

0: Drive Me Crazy, Hold Me Baby.
1: Jam FM.
0: Wat ik er eigenlijk ook nog bij moet vertellen van de volgende plaat is dat... Ik moet altijd denken aan de botenparade. Ik heb laatst op boot 15 gestaan tijdens de Gay Pride in Amsterdam. En dat was de World Pride dit jaar. Want daar werd Get Get Down natuurlijk niet alleen gedraaid. Er werd ook volop mee gescandeerd. En dan krijg je in Amsterdam met deze lage bruggen vanzelf een extra betekenis aan de titel Get Get Down. Want ja, je kunt op zo'n boot natuurlijk heel gezellig blijven dansen. Maar als er een lage brug aankomt, moet je zeker wel bukken. Dus voor iedereen die zich de boot parade kan herinneren, Paul Johnson met Get Get Down.

0: Dat was Paul Johnson met Get Down. En na al dat bukken bij die lage bruggen gaan we nu juist weer omhoog. Een echte booster dus. En dan wel eentje die je hart een beetje sneller laat gaan. Want als je eenmaal verliefd wordt, ja, dan ga je vanzelf weer omhoog. We gaan naar 83, naar de mannen van Fatback Band. I Found Love In werd oorspronkelijk dat jaar uitgebracht en kreeg later een tweede leven. En dan heb ik het over 87. Want toen kwam de originele versie opnieuw uit en bereikte hij zelfs de nummer 7 in de Britse hitlijst. En de boodschap is eigenlijk heerlijk simpel. Je hebt gezocht, je hebt rondgedwaald en dan ineens vind je die persoon waarvan je denkt, ja, dat is hem of ja, dat is haar. Dat is zij. Dus van Get Go Down gaan we nu precies de andere kant op. I Found Love en heb ik voor je klaar liggen van de Fatback Band hier bij Jam FM.
1: Are you ready?
2: Let's go back to the 80s.
3: 80s is just a perfect vibe. Oh my god.
1: Jam FM.

0: live van deze muziek kon genieten. Waarbij in de club kwam althans een klein cafeetje waar iemand dit live zat te spelen. Dus ja, die memories die blijven altijd wel.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
8: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
9: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.

0: Jam FM.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
8: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
9: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
12: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. In Kroatië is een Oekraïense man opnieuw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De man werd vorig jaar al in Polen aangehouden, maar daar vrijgelaten. Duitse onderzoekers hebben 7 Oekraïense verdachten in beeld. Wie opdracht gaf voor de sabotage is nog altijd niet duidelijk. De Oekraïense regering en president Zelensky ontkennen iedere betrokkenheid. Een juwelier in Amsterdam-West is vanochtend rond 10:30 overvallen. 3 verdachten vluchten op een scooter, een fatbike en te voet. Een 16-jarig meisje is aangehouden en haar rol wordt nog onderzocht. Bij de overval werd de winkelmedewerker bedreigd en er is veel schade. Eerder vannacht was een andere juwelier in Amsterdam-Noord doelwit van een explosie. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee zaken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs niet interessant. Tegelijkertijd hebben de Verenigde Staten en Zuid-Korea hun gezamenlijke militaire oefeningen flink ingekort. Volgens Amerikaanse media zou dat bedoeld zijn om Noord-Korea tegemoet te komen. Volgens Trump heeft hij een goede relatie met Kim. De twee leiders ontmoetten elkaar al eerder, in 2018 en 2019. In het Roggebotzand, in de volksmond ook wel Roggebotse bos genoemd, bij Dronten zijn botresten gevonden die mogelijk verband houden met de vermissing van Mark Jaskulski. De Drontenaar wordt sinds april 2024 vermist. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt eerst of het om menselijke resten gaat en daarna of ze van Jaskulski zijn. De politie vermoedt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Een 42-jarige man zit vast op verdenking van betrokkenheid bij zijn verdwijning. Het weer. Vanavond en komende nacht trekken vanuit het westen nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind blijft matig en het koelt af naar 12 tot 16 graden. En tot zover het radio nieuws op Jam FM.
13: Jam, jam, jam, jam, wij zijn Jam FM.
11: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
14: This is the jamming summer.
11: We

0: Catacomben van The Soul of Amsterdam. Iedere woensdagavond vanaf 10 uur. Met Andreas en Johan.
1: En door met nieuwe muziek. We gaan naar Frankrijk. Onze grote vriend Soet Rammer.

Toto, let's go back to the 90s. Is dit Tim Owens en Smile? Tim tegenwoordig toerend met Earth, Wind & Fire. Hij is onderdeel sinds het overlijden van Maurice White. Samen met Philip Bailey doet hij de vocals voor EWF. Tijd voor muziek uit de Soul of Amsterdam stal. Dit is Tanya Terrell. And that's what you're giving me. Geweldige muziek op de woensdagavond.

van de Soul of Amsterdam. Dit is Olly Charles met een geweldige nieuwe track. Keep on keeping on hier op de 104.9. Welkom bij de Soul of Amsterdam.

0: van 10:30.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: In Kroatië is een Oekraïense man opnieuw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Een juwelier in Amsterdam-West is vanochtend rond 10:30 overvallen. Eerder vannacht was een andere juwelier in Amsterdam-Noord doelwit van een explosie. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij dit jaar weer wil afspreken met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Maar Noord-Korea zegt daar niets van te weten en noemt de nieuwe ontmoeting zelfs niet interessant. In het roggebotszand bij Dronten zijn botresten gevonden die mogelijk verband houden met de vermissing van Mark Jaskulski, de Drontenaar die sinds 2024 wordt vermist. Het weer. Vanavond en komende nacht trekken vanuit het westen nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer. De zuidwestenwind blijft matig en het koelt af naar 12 tot 16 graden.
1: En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Afrit Oudekerk ruim 6 weken afgesloten. En Ouder Amstel viert de nazomer op het kampje. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Afrit 4 Oudekerk aan de Amstel aan de zuidkant is van 11 september tot en met 26 oktober dicht voor verkeer. In deze periode wordt de afrit verplaatst naar de definitieve locatie. Automobilisten worden omgeleid via afrit 5 Stadshart, de Burgemeester Reinderslaan en de Laan van Langerhuizen. Bussen kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon hun gebruikelijke route blijven rijden. Op zondag 13 september is het vernieuwde kampje in Oudekerk aan de Amstel van 1 tot 5 het decor voor de nazomerfair Ouder Amstel. Bezoekers kunnen langs kraampjes van lokale ondernemers, verenigingen en stichtingen en meedoen aan activiteiten, demonstraties en kleine workshops. De organisatie hoopt met een brede mix van deelnemers te laten zien wat Ouder Amstel te bieden heeft. De nazomerfair is gratis toegankelijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

Uit de oude doos van Titsing en Helling. Dat betekent het jaar 1983. Rufus, and I'm saving this love song for you. And for you, nieuwe muziek. Dit is de Soul of Amsterdam Connection. Brand new.

goed luistert, dan hoor je de sample van The Very Best In You, Change. Dit is Sky Daru, brand new. Welcome to the disco, welcome to the soul of Amsterdam hier op Jam FM. Johan zei het al, heel veel goede nieuwe muziek. Lala Hathaway.

nieuwe single. 47th Street en Sky Daru. Welcome to the disco. Door met Kashif. Dit is een speciale remix van onze grote vriend Chaz Summers. I've been missing you op Jam FM.

0: Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. In Frankrijk is een nieuw onderzoek gestart naar oud-chirurg Joël Lescouarnec, die vorig jaar 20 jaar cel kreeg voor seksueel misbruik van 299 minderjarigen. Justitie verdenkt hem nu van seksueel misbruik van nog eens 48 slachtoffers. Het gaat om 40 verdenkingen van seksueel geweld en 10 van verkrachting. De feiten zouden zijn gepleegd tussen 1987 en 2017. Lescouarnec misbruikte patiënten onder meer tijdens operaties toen ze onder narcose waren. De Verenigde Naties hebben de uitspraken van de Israëlische minister Ben-Gvir over Gaza scherp veroordeeld. Hij zei dat Israël iedere nacht 30 tot 40 Palestijnen zou moeten doden, ook mensen die geen directe bedreiging vormen. De VN noemt de uitspraken afschuwelijk, onmenselijk en gevaarlijk. Binnen de EU wordt gesproken over mogelijke sancties tegen de minister. Hij heeft al een inreisverbod voor Nederland en andere Europese landen vanwege eerdere omstreden uitspraken over Palestijnen. In Kroatië is een Oekraïense man opnieuw opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De man werd vorig jaar al in Polen aangehouden, maar daar vrijgelaten. Duitse onderzoekers hebben 7 Oekraïense verdachten in beeld. Wie opdracht gaf voor de sabotage is nog altijd niet duidelijk. De Oekraïense regering en president Zelensky ontkennen iedere betrokkenheid. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het radio nieuws op Jam FM.

Hier bij Jam FM. Welkom bij de Soul of Amsterdam. Andreas Helling, Johan Titsing, elke woensdagavond tussen 10 en 12 hier bij Jam FM. Gaan terug naar 82. Howard Johnson in de remix. Dit is Take Me To The Night. Totaal anders dan je wellicht wel eerder gehoord hebt hier op Jam FM. The Soul of Amsterdam remix.

2026. Save the Robots featuring Hyon Titsing. Dangerous and Sweet, een remake van Joël Tom Brown's Thigh High.

Matsui Project and the Soul of Amsterdam Midnight Shuffle. Dit is het origineel uit 87 van Kazuo Matsui.

0: leven in de hoofdstad, Amsterdam. Een wereldstad. Maar bovenal een muzikale stad. En dat bewijst
1: de Soul of Amsterdam.
0: Met Dance Radio.
2: Binnenkort komt het dus uit.

hele grote producer hadden. Geluisterd naar de naam Errol Henry. Oftewel Intimate Records. Dit is een eendagsvlieg. Julianne, Keep It Coming. Maar we zouden de Soul of Amsterdam niet zijn als we hier niet iets mee gedaan hebben met deze track. Dit is een hele lange uitvoering geworden. Met een x-aantal.

tijd voor nieuwe muziek. Volgende track, Jessica Domingo featuring Pastels. Dit is de XL Middleton remix van een track genaamd Sugar Lychee.

Jessica Domingo is de naam. Een hele mooie vrouw met een hele mooie stem. De XL Middleton's Funk Remix of Sugar Lychee. We gaan naar Frankrijk. Naar Noor Edin en Kevin Richardson. More Than Enough. Dit is nieuw en geweldig.

Onthoud de naam, Kevin Richardson. More Than Enough. We gaan terug naar 2026. Oftewel, we blijven in 2026. We ouwhoer ook maar wat, hè, Hellinghuis. Het is 11:30, man. Ik heb er ook al een hele, hele lange dag op zitten. The Jones Girls. In the blender, in the remix. Keep It Coming. De Adam Raffi Soulful House remix. Dit is gewoon te goed om op je externe harde schijf of in de cloud te hebben zitten. Dit moet knallen op Jam FM. En het wordt zo weinig gedraaid. Het origineel is goed. Maar anno 2026 vind ik dit veel beter. Ik zit te kijken naar het komende half uur van de playlist van Andreas. En ik zie enorm veel nieuwe muziek staan. Nieuwe namen staan.

Pik splinternieuw op de beat van Dare to Dream. King H featuring Shy FX from Jam FM. En we gaan door naar Denemarken. Deze track heb ik uitgekozen voor Soul Exposed 2, die er nooit is gekomen. Heerlijke uptempo nummer. Fleur featuring Nelly Edison.

uit Brazilië. Sandra Dessa. De titel die ik helaas niet kan uitspreken. Uit 1983. We halen de muziek overal vandaan. En ik kijk naar de klok. En we gaan afzakken. En dat doen we met Whitney Houston. Unreleased.

een stem als geen ander, Whitney Houston. Een track die nooit is eerder uitgebracht. En de Soul of Amsterdam zou de Soul of Amsterdam niet zijn als we het draaien. De laatste plaats staat alweer klaar voor deze week. Namens Johan Titsing en mezelf, dank voor het luisteren. Als je zo lekker gaat slapen, slaap lekker. En je hoeft je radio niet uit te doen, want Jam FM draait 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. It's bursting out.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels...

0: Gos kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het radio nieuws op Jam FM. Quiet storm.
1: Jam FM takes it slow. This is the quiet storm.

0: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten.

0: exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het radio nieuws op Jam FM.
1: Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
2: This is the jamming summer.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het radionieuws op Jam FM.